0: Het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Op een woning aan de Ossenmarkt in Bakel zou een overval hebben plaatsgevonden. Dit zou zondagavond gebeurd zijn, maar pas maandag rond de 1 uur door het slachtoffer zijn gemeld. De politie heeft maandagmiddag aan de Ossenmarkt in Bakel buurtonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de woningoverval. Agenten hebben ook met het slachtoffer gesproken om aan te horen wat er precies is gebeurd. Hierover zijn nog geen verdere details bekendgemaakt. Buurtbewoners geven aan niets te hebben gemerkt van het voorval dat zondag plaatsvond, maar door de gedupeerde maandag pas werd gemeld bij de politie. Het vernieuwde beekdal van de A, Boerdonkse A en snellerloop bij Boerdonk is onlangs officieel geopend. De afgelopen jaren werkte waterschap Aa-Maas samen met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Laarbeek, de bewoners en gebiedspartners aan de herinrichting van ongeveer 6 kilometer beek en beekdal. De voorheen rechte beken slingeren nu weer door het landschap met natuurvriendelijke oevers, ecologische verbindingszones, vispassages, creatieve voorzieningen en herkenbare sporen van de geschiedenis van het gebied. We hebben te maken met droogte en warme dagen. Dat zorgt op plekken voor minder doorstroming en lagere waterstanden in sloten en beken. En het betekent ook dat blauwalg op steeds meer plekken de kop opsteekt. Zwemmen in natuurwater is fijn, maar je kunt niet overal zwemmen. Alleen officiële zwemlocaties op zwemwater.nl zijn schoon en veilig. Hier wordt de zwemwaterkwaliteit, hygiëne en de fysieke veiligheid onderzocht en ook gewaarschuwd wanneer deze niet voldoende is. Vanwege gezondheidsrisico's wordt afgeraden op andere plekken te zwemmen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op een woning aan de Ossenmarkt in Bakel zou een overval hebben plaatsgevonden. Dit zou zondagavond gebeurd zijn, maar pas maandag rond de 1 uur door het slachtoffer zijn gemeld. De politie heeft maandagmiddag aan de Ossenmarkt in Bakel buurtonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de woningoverval. Agenten hebben ook met het slachtoffer gesproken om aan te horen wat er precies is gebeurd. Hierover zijn nog geen verdere details bekendgemaakt. Buurtbewoners geven aan niets te

0: wanneer deze niet voldoende is. Vanwege gezondheidsrisico's wordt afgeraden op andere plekken te zwemmen. Het vernieuwde beekdal van de A, Boerdonkse A en snellerloop bij Boerdonk is onlangs officieel geopend. De afgelopen jaren werkte waterschap A. Maas samen met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Laarbeek, de bewoners en gebiedspartners aan de herinrichting van ongeveer 6 kilometer beek en beekdal. De voorheen rechte beken slingeren nu weer door het landschap met natuurvriendelijke oevers, ecologische verbindingszones, vispassages, creatieve voorzieningen en herkenbare sporen van de geschiedenis van het gebied. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De brandweer is maandagmiddag gealarmeerd voor een brand op een akker aan de Schutboom in Boekel. Daar was een man op een tractor bezig met maaiwerkzaamheden. Hij ontdekte de brand achter zich en waarschuwde de brandweer. De brandweer van Uden, Lieshout en Boekel kwam ter plaatse om assistenten te verlenen. De brand was snel onder controle. Een stuk land van circa 50 bij 20 is door de brand verloren gegaan. In Lieshout is afgelopen vrijdag een historische wandelroute officieel geopend. Dit gebeurde door Louis Dominic, voorzitter van de Heemkinderkring Hof van Lizent, in aanwezigheid van wethouders Monika Slaats en Nicole Otte. De geschiedenis van Lieshout is vanaf nu al wandelend te ontdekken. Onderweg krijgen wandelaars meer informatie over de geschiedenis van het dorp. Voor de route is gebruik gemaakt van het uitgebreide archief van de Heemkinderkring met historische foto's en verhalen. De wandelroute is niet alleen op papier beschikbaar, maar ook via de Ontdek Laarbeek-app. De laatste week van de zomervakantie staat in Laarbeek jaarlijks in het teken van de jeugd. In Lieshout, Mariahout en Beekendonk vindt dan vanaf maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus de kindervakantieweek plaats. Beekendonk heeft als thema piratenpaniek, Lieshout kasteel der avonturen en het thema in Mariahout is snoep. In Aarle-Riksel wordt het een bijzonder feest, want daar wordt de jeugddriedaagse voor de 40ste keer gehouden. Het wordt een feest vol verrassende activiteiten dat wordt gehouden van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 augustus. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.

Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Lieshout is afgelopen vrijdag een historische wandelroute officieel geopend. Dit gebeurde door Louis Dominic, voorzitter van de Heemkinderkring Hof van Liesent, in aanwezigheid van wethouders Monika Slaats en Nicole Otte. De geschiedenis van Lieshout is vanaf nu al wandelend te ontdekken. Onderweg krijgen wandelaars meer informatie over de geschiedenis van het dorp. Voor de route is gebruik gemaakt van het uitgebreide archief van de Heemkinderkring met historische foto's en verhalen. De wandelroute is niet alleen op papier beschikbaar, maar ook via de Ontdek Laarbeek-app. Op een woning aan de Ossenmarkt in Bakel zou een overval hebben plaatsgevonden. Dit zou zondagavond gebeurd zijn, maar pas maandag rond de 1 uur door het slachtoffer zijn gemeld. De politie heeft maandagmiddag aan de Ossenmarkt in Bakel buurtonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de woningoverval. Agenten hebben ook met het slachtoffer gesproken om aan te horen wat er precies is gebeurd. Hierover zijn nog geen verdere details bekendgemaakt. Buurtbewoners geven aan niets te hebben gemerkt van het voorval dat zondag plaatsvond, maar door de gedupeerde maandag pas werd gemeld bij de politie. De laatste week van de zomervakantie staat in Laarbeek jaarlijks in het teken van de jeugd. In Lieshout, Mariahout en Beekendonk vindt dan vanaf maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus de

Beleef de hits. OSR 920. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR non-stop

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door. De sluiting van de straat van Hormuz maakt de voedselcrisis in Jemen nog erger. Volgens hulporganisatie Save the Children zijn voedsel en brandstof duurder geworden en melden er steeds meer mensen zich die ondervoed zijn. Ook de hulpoperaties worden bemoeilijkt door hogere transportkosten en vertragingen. De organisatie roept dan ook op tot een staakt het vuren tussen de VS en Iran en vrije doorgang voor hulpgoederen. Wetenschappers waarschuwen voor een alsmaar groeiend probleem met AI-beelden op natuurfora. Volgens onderzoekers leiden nep of bewerkte foto's steeds vaker tot onjuiste meldingen van zeldzame diersoorten. Dat kan het wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van dieren ook verstoren. Daarom wordt natuurfotografen opgeroepen om AI zo weinig mogelijk te gebruiken bij het bewerken van foto's om fouten te vermijden. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De brandweer is maandagmiddag gealarmeerd voor een brand op een akker aan de Schutboom in Boekel. Daar was een man op een tractor bezig met maaiwerkzaamheden. Hij ontdekte de brand achter zich en waarschuwde de brandweer. De brandweer van Uden, Lieshout en Boekel kwam ter plaatse om assistenten te verlenen. De brand was snel onder controle. Een stuk land van circa 50 bij 20 is door de brand verloren gegaan. De laatste week van de zomervakantie staat in Laarbeek jaarlijks in het teken van de jeugd. In Lieshout, Mariahout en Beekendonk vindt dan vanaf maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus de kindervakantieweek plaats. Beekendonk heeft als thema piratenpaniek, Lieshout kasteel der avonturen en het thema in Mariahout is snoep. In Aarle-Riksel wordt het een bijzonder feest, want daar wordt de jeugddriedaagse voor de 40ste keer gehouden. Het wordt een feest vol verrassende activiteiten dat wordt gehouden van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 augustus. De brandweer is maandagochtend rond 6:30 opgeroepen voor een woningbrand aan de Sint-Anna-straat in Gemert. Ter plaatse bleek dat er in de keuken iets was gaan branden. De brandweer heeft het vuur gedoofd en de woning geventileerd. Niemand raakte gewond bij het incident. De straat was enige tijd afgesloten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. De Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. En het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten. Met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op een woning aan de Ossenmarkt in Bakel zou een overval hebben plaatsgevonden. Dit zou zondagavond gebeurd zijn, maar pas maandag rond de 1 uur door het slachtoffer zijn gemeld. De politie heeft maandagmiddag aan de Ossenmarkt in Bakel buurtonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de woningoverval. Agenten hebben ook met het slachtoffer gesproken om aan te horen wat er precies is gebeurd. Hierover zijn nog geen verdere details bekendgemaakt. Buurtbewoners geven aan niets te hebben gemerkt van het voorval dat zondag plaatsvond, maar door de gedupeerde maandag pas werd gemeld bij de politie. De laatste week van de zomervakantie staat in Laarbeek jaarlijks in het teken van de jeugd. In Lieshout, Mariahout en Beekendonk vindt dan vanaf maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus de kindervakantieweek plaats. Beekendonk heeft als thema piratenpaniek, Lieshout kasteel der avonturen en het thema in Mariahout is snoep. In Aarle-Riksel wordt het een bijzonder feest, want daar wordt de jeugddriedaagse voor de 40ste keer gehouden. Het wordt een feest vol verrassende activiteiten dat wordt gehouden van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 augustus. De brandweer is maandagmiddag gealarmeerd voor een brand op een akker aan de Schutboom in Boekel. Daar was een man op een tractor bezig met maaiwerkzaamheden. Hij ontdekte de brand achter zich en waarschuwde de brandweer. De brandweer van Uden, Lieshout en Boekel kwam ter plaatse om assistenten te verlenen. De brand was snel onder controle. Een stuk land van circa 50 bij 20 is door de brand verloren gegaan. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Het muzikale vitamintje tijdens je werk. Muziekfabriek. Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 12.
5: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920.

1 miljoen sterren zijn er best veel, maar in het heelal zijn er nog veel meer te bezichtigen. De Franke Boeiengroep was dat als opener van Klaarwakker op dinsdag 21 juli. Van harte welkom bij OVZR 920. Dit is de start van de gepresenteerde programma's. Vanaf nu vergezellen wij je weer door de muziek heen, de hele dag lang.

My Body Isn't Ready, dat was Somber. En we kijken ook vandaag weer naar het weer van 20 jaar geleden. Je kunt het dan vergelijken met dat van vandaag en bekijken of het inderdaad verandert door de jaren heen. Toen op 21 juli 2006 was het zonnig met wat sluierbewolking. De temperatuur steeg naar 25 graden en 's nachts ging het terug naar 15. De wind die kwam uit het oosten en het bleef de hele dag kurkdroog.

zijn ze gebleven, Texas eigenlijk. Hè? Black Eyed Boy was een hit van deze band. Maar ik heb er al heel lang niks meer van gezien of gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Michel Fugger zat er ook nog voor met muziek in de taal die niet iedereen spreekt. Het Franstalige namelijk. Oh, we zijn 920, de luisteren naar. Goedemorgen, we hebben een kopje koffie, we hebben een boterham, we hebben muziek. Kortom, we komen ook deze uurtjes wel door.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De VS voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. De Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van 500 euro toegestuurd krijgen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920! Klaar wakker!

Mr. Bonjales met Robbie Williams en een andere gigant zat daar voor met Born to Juren. Dat was Bruce Springsteen. Het archiefnieuws dan van de maand juli in 1976. De eerste vrouwelijke piloot bij de Koninklijke Luchtmacht die gaat de lucht in met een vliegtuig dan weliswaar. En in 1996 in Den Haag wordt een nieuwe gevangenis geopend met 300 cellen. En de NS die introduceert in 2016 de eerste stiltecoupés in alle Sprinters. En de spot vraag van vandaag: welke Nederlandse voetbalclub speelde in juli 1986 een vriendschappelijke wedstrijd tegen Barcelona? Het antwoord krijg je zo meteen.

veranderingen, bezongen door Sweet in het nummer Changes. En het antwoord op de spotvraag welke Nederlandse voetbalclub speelde in juli 1986 een vriendschappelijke wedstrijd tegen Barcelona. Nou, als je uit Rotterdam komt of je bent fan van die club daar, die voetbalclub, dan weet je dat het Feyenoord was, inderdaad. Nou, we zijn 9-2-0 klaar, wakker nu met Here's Johnny en Idlewild.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe, Blauwe Dinsdag, voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. De Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. En het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten. Met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De laatste week van de zomervakantie staat in Laarbeek jaarlijks in het teken van de jeugd. In Lieshout, Mariahout en Beekendonk vindt dan vanaf maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus de kindervakantieweek plaats. Beekendonk heeft als thema piratenpaniek. Lieshout, kasteel der avonturen en het thema in Mariahout is snoep. In Aarle-Riksel wordt het een bijzonder feest, want daar wordt de jeugddriedaagse voor de 40ste keer gehouden. Het wordt een feest vol verrassende activiteiten dat wordt gehouden van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 augustus. In Lieshout is afgelopen vrijdag een historische wandelroute officieel geopend. Dit gebeurde door Louis Dominic, voorzitter van de Heemkinderkring Hof van Lizent, in aanwezigheid van wethouders Monika Slaats en Nicole Otte. De geschiedenis van Lieshout is vanaf nu al wandelend te ontdekken. Onderweg krijgen wandelaars meer informatie over de geschiedenis van het dorp. Voor de route is gebruik gemaakt van het uitgebreide archief van de Heemkinderkring met historische foto's en verhalen. De wandelroute is niet alleen op papier beschikbaar, maar ook via de Ontdek Laarbeek-app. De brandweer is maandagochtend rond 6:30 opgeroepen voor een woningbrand aan de Sint-Anna-straat in Gemert. Ter plaatse bleek dat er in de keuken iets was gaan branden. De brandweer heeft het vuur gedoofd en de woning geventileerd. Niemand raakte gewond bij het incident. De straat was enige tijd afgesloten. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet,
1: of waar je ook gaat. Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.

0: I want to hold your hand. Nou, dat is een beetje moeilijk door het toestel waar je naar luistert heen. De Beatles waren dat en Rag & Bone Man, die hadden we ook nog even daarvoor. Chuck Berry, die ga je twee keer horen, zometeen Maybelline. En we eindigen dat rijtje van twee met Sweet Little 16.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is twee van één.
2: Maybelline.

Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. De VS voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. De Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het Zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Met You Wilder and Break My Stride op OVZR 920, waar we weer gaan kijken naar het rad van de top 1000.
1: Top 1000.
0: En ik zeg kijken, maar ja, ik kijk en jullie horen hem alleen natuurlijk. Hij komt uit op Mumford & Sons. Een nummer uit 2009 brengen ze, Little Lion Man. Mumford & Sons nam dit nummer op in een studio in Londen. Marcus Mumford schreef de tekst over een man die spijt heeft van zijn daden. Het nummer verscheen op het debuutalbum Say No More. De banjo die je hoort in het nummer wordt gespeeld door Vincent Marshall.

Lang geleden dat het op de plaat werd gezet. Ja, inderdaad, letterlijk nog op de plaat. Toen nog, hè. Zwarte vinyl schijfje, baby, please don't go. Dan was dat en Mumford & Sons, Little Line Man, die zat daarvoor.

rijtje van drie wat we besluiten met Avicii. En daarmee sluiten we ook klaar wakker voor vandaag af. Ik wens je een mooie dag. Spreek je graag weer morgen vroeg even na 7 uur. En ik wens je veel plezier met alle collega's vandaag.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920.
4: Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Een stichting eist minstens 15,7 miljoen euro schadevergoeding van toezichthouder ACM vanwege het faillissement van energieleverancier Flex Energie. De stichting benadeelde in actie vertegenwoordigt voormalige klanten die onder meer betaalde voorschotten kwijtraakten. Volgens de stichting had de ACM het bedrijf niet tot de energiemarkt mogen toelaten en ondanks signalen eerder moeten ingrijpen. De toezichthouder bestrijdt die beschuldigingen. Flex Energie voldeed volgens de ACM destijds aan de geldende vergunningseisen. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
5: OSR 920 regiobreek.
6: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De laatste week van de zomervakantie staat in Laarbeek jaarlijks in het teken van de jeugd. In Lieshout, Mariehout en Beekendonk vindt dan vanaf maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus de kindervakantieweek plaats. Beekendonk heeft als thema piratenpaniek. Lieshout kasteel der avonturen en het thema in Mariehout is snoep. In Aarle-Riksel wordt het een bijzonder feest, want daar wordt de jeugddriedaagse voor de 40ste keer gehouden. Het wordt een feest vol verrassende activiteiten dat wordt gehouden van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 augustus. In Lieshout is afgelopen vrijdag een historische wandelroute officieel geopend. Dit gebeurde door Louis Dominic, voorzitter van de Heemkinderkring Hof van Lizent, in aanwezigheid van wethouders Monika Slaats en Nicole Otte. De geschiedenis van Lieshout is vanaf nu al wandelend te ontdekken. Onderweg krijgen wandelaars meer informatie over de geschiedenis van het dorp. Voor de route is gebruik gemaakt van het uitgebreide archief van de Heemkundekring met historische foto's en verhalen. De wandelroute is niet alleen op papier beschikbaar, maar ook via de Ontdek Laarbeek-app. Op een woning aan de Ossenmarkt in Bakel zou een overval hebben plaatsgevonden. Dit zou zondagavond gebeurd zijn, maar pas maandag rond de 1 uur door het slachtoffer zijn gemeld. De politie heeft maandagmiddag aan de Ossenmarkt in Bakel buurtonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de woningoverval. Agenten hebben ook met het slachtoffer gesproken om aan te horen wat er precies is gebeurd. Hierover zijn nog geen verdere details bekendgemaakt. Buurtbewoners geven aan niets te hebben gemerkt van het voorval dat zondag plaatsvond, maar door de gedupeerde maandag pas werd gemeld bij de politie. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
7: Gun je avond een heerlijke radio.
8: Radio.
7: De avond door op OSR 920.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
9: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: Nederlands bandje Tambourine and High Under the Moon, Sweet Hits Hiker. Dat is met Creedence Clearwater Revival samen met John Fogerty. Goedemorgen, van harte welkom. Kijkend op de kalender 21-7-2026. Het is dinsdagochtend tot 12 uur zit muziekfabriek. Dankjewel aan Ronnie Thijssen. Van de afgelopen 2 uur klaar wakker. Voor de 10e nacht op rij aanvallen tussen Iran en de Verenigde Staten. En de eerste lopers zijn onderweg in Nijmegen met de Vierdaagse. Tot 12 uur zit muziekfabriek, de plaatsen verhaal, leuke berichten, de Vialis-kalender. Ach, je kent het onderhand, alles komt voorbij en natuurlijk ook de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Jamie Liddell, en Another Day, Willie DeVille en Hey Joe op OZR920. Midden in de muziekfabriek tot om 12 uur met een hele bak met leuke platen. Onderweg hebben we voor jou onder andere Beat Internationals en That Be Good To Me. Here's Mud en Tiger Feet.

0: Je kent het ook van de SOS Band, maar dit was de hitmix erin. De remix van Beats International en That Be Good To Me. Vanochtend zijn er zonnige perioden. En in de middag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog. Bij een matige noordenwind wordt het 22 tot 24 graden. Morgen is er meer bewolking en kan een beetje regen vallen. 20, 21 graden. Er staat een matige noordwestenwind. De dagen daarna wordt het weer droger. En langzaam stijgt de temperatuur verder naar uiteindelijk zomerse waarde op zaterdag.
1: OSR 920.
2: Van liefhebbers.

Gewoon even alle voornamen bij elkaar en dan hebben we de bandnaam. Dave D, Doji, Bicky Mick and Titch en The Legend of Xanadu, Glass Tiger en Don't Forget Me When I'm Gone. En Arne Jansen draaide ook nog, Meisjes met Rode Haren. Even een rustpuntje, John Legend. Oh.

Heel lang geleden was het de tweede helft het was eigenlijk wel de eerste helft van Yazoo. Ik had het over Alison Moyet en Love Resurrection. Zo direct het nieuws. Daarna nog 2 uur lang Muziekfabriek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Het Internationaal Monetair Fonds maakt 690 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 604 miljoen euro, vrij voor Oekraïne. Het geld is onderdeel van een 4-jaar kredietprogramma van ruim 8 miljard dollar en moet helpen de economie tijdens de oorlog stabiel te houden. Oekraïne ontving daaruit inmiddels in totaal 2,2 miljard dollar. Volgens het IMF voldoet het land grotendeels aan de economische voorwaarden, al lopen sommige hervormingen vertragingen op. Netbeheerder Stedin plaatst gasgeneratoren bij de Utrechtse wijk Strijkviertel om stroomuitval tijdens piekuren te voorkomen. De apparaten wekken plaatselijk elektriciteit op door aardgas te verbranden en worden naar verwachting slechts enkele dagen per jaar gebruikt, vooral tijdens koude winterdagen. Het Utrechtse stroomnet zit zo vol dat nieuwe of zwaardere aansluitingen sinds 1 juli op een wachtlijst komen. De installaties blijven mogelijk 10 tot 15 jaar staan. Andrew en Tristan Tate verzetten zich tegen hun uitlevering vanuit de VS aan het Verenigd Koninkrijk. Tijdens een zitting in Miami noemde hun advocaat het Britse verzoek politiek gemotiveerd. De broers werden zaterdag in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt verdacht van verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. Beide broers ontkennen alle beschuldigingen. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De brandweer is maandagmiddag gealarmeerd voor een brand op een akker aan de Schutboom in Boekel. Daar was een man op een tractor bezig met maaiwerkzaamheden. Hij ontdekte de brand achter zich en waarschuwde de brandweer. De brandweer van Ude, Lieshout en Boekel kwam ter plaatse om assistenten te verlenen. De brand was snel onder controle. Een stuk land van circa 50 bij 20 is door de brand verloren gegaan. In Lieshout is afgelopen vrijdag een historische wandelroute officieel geopend. Dit gebeurde door Louis Dominic, voorzitter van de Heemkinderkring Hof van Lizent, in aanwezigheid van wethouders Monika Slaats en Nicole Otte. De geschiedenis van Lieshout is vanaf nu al wandelend te ontdekken. Onderweg krijgen wandelaars meer informatie over de geschiedenis van het dorp. Voor de route is gebruik gemaakt van het uitgebreide archief van de Heemkinderkring met historische foto's en verhalen. De wandelroute is niet alleen op papier beschikbaar, maar ook via de Ontdek Laarbeek-app. Op een woning aan de Ossenmarkt in Bakel zou een overval hebben plaatsgevonden. Dit zou zondagavond gebeurd zijn, maar pas maandag rond de 1 uur door het slachtoffer zijn gemeld. De politie heeft maandagmiddag aan de Ossenmarkt in Bakel buurtonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de woningoverval. Agenten hebben ook met het slachtoffer gesproken om aan te horen wat er precies is gebeurd. Hierover zijn nog geen verdere details bekendgemaakt. Buurtbewoners geven aan niets te hebben gemerkt van het voorval dat zondag plaatsvond, maar door de gedupeerde maandag pas werd gemeld bij de politie. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

0: Einde van de jaren 90 was het een van de grote zomerhits. Wes en Alani. Michael McDonald, Sweet Freedom.
1: Ben van Rio.
0: In de middag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog. Bij een matige noordenwind wordt het 22 tot 24 graden. Einde van de week weer tropisch warm. Ah, het is zomer in Nederland. Heel

0: Straight Balls of Fire.
1: Goedemorgen. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Ach, even die iconen uit de jaren 70. Backman Turner Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet. Jerry Lee Lewis hadden we ook nog. Even een kwartje in de jukebox en rock'n'roll en Great Balls of Fire. Dit is OSR, jouw vriendje op de radio. Kijk eens op de website osr920.nl. Scroll naar beneden en druk op die button. Word vriendje voor een tientje. Doe dat nu. Kleine moeite, groot plezier. Ja toch? Beans and Fatback en Tonight Girl, I'm Coming Back Home.

0: Ach, even een rustpuntje op deze ochtend met Celine Dion en Only Think Twice, The Doors and Touch Me. Het is 9:30, het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: We gingen met z'n allen naar Montreux, die Zwitserse plaats aan het prachtige meer van Genève. We waren daar om een nieuw album op te nemen, maar we hadden niet veel tijd. De avond voor de eerste opnamedag speelde Frank Zappa in de zaal waar wij die volgende dag zouden opnemen. Het was het beroemde Casino in Montreux. Maar tijdens de show van Zappa ging het helemaal mis. Een of andere idioot begon vuurtje te stoken, waardoor de zaal binnen de kortste keren in lichterlaaien stond. Het casino brandde tot de grond toe af. Ik herinner me nog goed hoe het gebouw zuchtte en kreunde onder zijn eigen gewicht. Claude, de portier, rende in en uit om de kinderen uit het publiek te redden. Dat lukte gelukkig, maar toen de brand eenmaal was geblust, was er helemaal niets meer van het gebouw over. We konden dus op zoek naar een nieuwe plek om ons album op te nemen. Tja, en er was nog maar weinig tijd over, dus het zag er naar uit dat we onze deadline niet zouden gaan halen. Uiteindelijk kwamen we terecht in het Grand Hotel in Montreux, een koude, vervallen en verlaten plek waar we amper konden werken. De mobiele studio die we van de Rolling Stones hadden geleend kon nergens geparkeerd worden. En daar stonden we dan in dat vervallen pand. Met alleen een paar schemerlampen en oude bedden als aankleding. En van die plek moesten we dus een dampende opnamestudio zien te maken. Terwijl we dit schrijven, staan we in dat oude Grand Hotel. We hebben geen idee hoe het album uiteindelijk gaat klinken, maar oordeel zelf. Wel weten we één ding zeker, we zullen dit avontuur in Montreux nooit vergeten. Want dat beeld van die vlammenzee in de lucht en die rook over het meer van Genève staat ons voor altijd in het geheugen gegrift.

Je kent ze nog van de Guitar Man, maar ze hebben zoveel mooie nummers meer gemaakt. Brad and Make It With You, Fats Are Small and Turn Around. En James Brown had ook nog een I Feel Good, I've Got You. Zo denk ik het nieuws van 11 uur, daarna nog een uur lang muziekfabriek. Ach, laten we de zomer even ophalen, want van het weekend wordt het weer zo'n, tegen de 30 graden. Ah, heerlijk toch? Ja. Kan niet stuk, hè, de zomer van 2026. Hij zong erover, alleen dat was heel lang geleden. Ik heb het over Jack Jersey in Sri Lanka, My Shangri-La.

0: van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
3: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Kennis van kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker gevraagd bij banen buiten de technologiesector. Volgens vacaturesite Indeed is het aantal AI-gerelateerde functietitels sinds 2022 verviervoudigd. Werkgevers zoeken onder meer marketeers die AI inzetten voor campagnes, medewerkers die websites beter vindbaar maken en trainers die collega's met AI-tools leren werken. Inmiddels komt 58% van de Nederlandse AI-functietitels uit andere sectoren dan technologie. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die volledig op zonne-energie rijdt. De wagen heet Stella Juva en is bedoeld voor afgelegen gebieden waar wegen slecht zijn en brandstof of elektriciteit nauwelijks beschikbaar is. De zonnepanelen leveren energie voor het rijden en de medische apparatuur aan boord. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia. Daarna moet blijken hoe breed het voertuig inzetbaar is. De stichting Veilige Bakfiets vreest dat belangrijk bewijsmateriaal rond bakfietsbouwer Babu verloren gaat bij de geplande overname van moederbedrijf Excel. De stichting heeft Babu gevraagd alle relevante gegevens te bewaren en voorlopig geen bezittingen uit het bedrijf te halen. Duizenden eigenaren bereiden een collectieve schadeclaim voor vanwege onveilige bakfietsen. De NVWA legde Babu in 2024 een verkoopverbod op en liet verschillende modellen terugroepen. Het Internationaal Monetair Fonds maakt $690 miljoen, omgerekend ongeveer €604 miljoen, vrij voor Oekraïne. Het geld is onderdeel van een 4-jaar kredietprogramma van ruim $8 miljard en moet helpen de economie tijdens de oorlog stabiel te houden. Oekraïne ontving daaruit inmiddels in totaal $2,2 miljard. Volgens het IMF voldoet het land grotendeels aan de economische voorwaarden, al lopen sommige hervormingen vertragingen op. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
4: OSR 920 Regiobreek.
5: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De brandweer is maandagmiddag gealarmeerd voor een brand op een akker aan de Schutboom in Boekel. Daar was een man op een tractor bezig met maaiwerkzaamheden. Hij ontdekte de brand achter zich en waarschuwde de brandweer. De brandweer van Uden, Lieshout en Boekel kwam ter plaatse om assistenten te verlenen. De brand was snel onder controle. Een stuk land van circa 50 bij 20 is door de brand verloren gegaan. Het vernieuwde beekdal van de A, Boerdonkse A en snellerloop bij Boerdonk is onlangs officieel geopend. De afgelopen jaren werkte Waterschap Aa-Maas samen met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Laarbeek, de bewoners en gebiedspartners aan de herinrichting van ongeveer 6 kilometer beek en beekdal. De voorheen rechte beken slingeren nu weer door het landschap met natuurvriendelijke oevers, ecologische verbindingszones, vispassages, creatieve voorzieningen en herkenbare sporen van de geschiedenis van het gebied. De laatste week van de zomervakantie staat in Laarbeek jaarlijks in het teken van de jeugd. In Lieshout, Mariahout en Beekendonk vindt dan vanaf maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus de kindervakantieweek plaats. Beekendonk heeft als thema piratenpaniek. Lieshout kasteel der avonturen en het thema in Mariahout is snoep. In Aarle-Riksel wordt het een bijzonder feest, want daar wordt de jeugddriedaagse voor de 40ste keer gehouden. Het wordt een feest vol verrassende activiteiten. Dat wordt gehouden van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 augustus. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.

0: Café Zaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Café Zaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Café Zaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: De bokstops, amper 2 minuten lang en de ladder.
1: Ben van Riel.
0: Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft droog, matige noordenwind. 22 tot 24 graden, gewoon een heerlijke zomerdag.

hit uit het einde van de jaren 80, begin van de jaren 90. Hard and Alone. Elvis Costello and I Don't Want to Go to Chelsea. Hoor zeg, 920, jouw vriendje op de radio. Oh, we gaan even naar Limburg uit de jaren 70. The Walkers, later werd het The Press en Cantada Pepe onder andere. Dit is My Darling Helena op OSR.

meer te praten, dan gaat het over seks natuurlijk. Zolder Bebber, and let's talk about sex. Vandaag is het Be Someone Day, oftewel wezen voor een andere dag. En het is vandaag ook nog Internationale Junkfood Dag.

Louise, Human League en Andy Kim, mijn nieuw baby, I love you. 21 juli 1969. Hoewel de maanlander Eagle op 20 juli de maan raakte, stapte Neil Armstrong volgens onze Nederlandse tijd op de vroege ochtend van 21 juli 1969 om 4 minuten voor 4 als echte eerste mens op de maan. De iconische uitspraak was: "That's one small step for man, one giant leap for mankind."

Ken, The Wild Ones, op OSR, Suzy Quattro, and If You Can't Give Me Love. Zo direct na het nieuws, Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Veel plezier met hem vanmiddag ook nog, Martin en Peter in OSR in de middag. We gaan er zomers uit met Zion Jones, Spin Me Around. Tot morgen, dag.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Volgens nieuwsite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Tijdens deze periode moeten de landen dan verder over een blijvend akkoord praten. De afgelopen dagen hebben de VS tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd en ook het Israëlische leger zou zich voorbereiden. Anonieme bronnen zeggen dat Israël door de VS gevraagd is geen actie te ondernemen. Dit om een eventueel overleg niet te dwarsbomen. Sky News meldt dat een Russisch marineschip voor de Britse kust een schietoefening heeft gehouden. De zender heeft deze informatie van het Britse ministerie van Defensie. Het Russische schip werd door de Britse marine gemonitord. Tijdens de oefening bevond het zich op zo'n 74 kilometer ten zuiden van de Engelse stad Plymouth. Gedurende de oefening, die een half uur duurde, lag het schip niet in de territoriale wateren van het Verenigd Koninkrijk. De Russen zouden het Britse marineschip voor de oefening op de hoogte hebben gesteld. In Gazastad is een gezin bestaande uit 6 mensen bij een Israëlische luchtaanval om het leven gekomen. Volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten gaat het om een vader, moeder en hun 4 kinderen. Bij de aanval werd het huis van het gezin geraakt, waarna er brand uitbrak. De aanval is door Israël bevestigd. Het land meldt dat het gericht was op een Hamas-strijder. Vorig jaar oktober sloten Israël en Hamas een staakt het vuren, maar sindsdien blijft Israël luchtaanvallen op Gaza uitvoeren. Het is bijna niet te bevatten, maar afgelopen nacht vroor het in Twente 0,1 graden en dat was sinds 1971 niet meer voorgekomen. Volgens Buienradar werd het op het KNMI-meetstation op de voormalige vliegbasis Twente min 0,1 graden aan de grond. Voor het eerst sinds het begin van de metingen vroor het in de hoogzomerperiode van 20 juli tot 21 augustus. Dit komt door de koelere wind uit noordelijke richting. Als het 's nachts dan opklaart, kan het behoorlijk afkoelen. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. In Lieshout is afgelopen vrijdag een historische wandelroute officieel geopend. Dit gebeurde door Louis Dominic, voorzitter van de Heemkinderkring Hof van Lizent, in aanwezigheid van wethouders Monika Slaats en Nicole Otte. De geschiedenis van Lieshout is vanaf nu al wandelend te ontdekken. Onderweg krijgen wandelaars meer informatie over de geschiedenis van het dorp. Voor de route is gebruik gemaakt van het uitgebreide archief van de Heemkinderkring met historische foto's en verhalen. De wandelroute is niet alleen op papier beschikbaar, maar ook via de Ontdek Laarbeek-app. De brandweer is maandagochtend rond 6:30 opgeroepen voor een woningbrand aan de Sint-Anna-straat in Gemert. Ter plaatse bleek dat er in de keuken iets was gaan branden. De brandweer heeft het vuur gedoofd en de woning geventileerd. Niemand raakte gewond bij het incident. De straat was enige tijd afgesloten. Het vernieuwde beekdal van de A, Boerdonkse A en snellerloop bij Boerdonk is onlangs officieel geopend. De afgelopen jaren werkte waterschap Aa-Maas samen met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Laarbeek, de bewoners en gebiedspartners aan de herinrichting van ongeveer 6 kilometer beek en beekdal. De voorheen rechte beken slingeren nu weer door het landschap met natuurvriendelijke oevers, ecologische verbindingszones, vispassages, creatieve voorzieningen en herkenbare sporen van de geschiedenis van het gebied. De brandweer is maandagmiddag gealarmeerd voor een brand op een akker aan de Schutboom in Boekel. Daar was een man op een tractor bezig met maaiwerkzaamheden. Hij ontdekte de brand achter zich en waarschuwde de brandweer. De brandweer van Uden, Lieshout en Boekel kwam ter plaatse om assistenten te verlenen. De brand was snel onder controle. Een stuk land van circa 50 bij 20 is door de brand verloren gegaan. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo van den Boom.

Muziek uit de jaren 70. Je hoorde de hit van Albert Hammond en de Free Electric Band. En daarmee zijn we begonnen aan Broodje Ozer op deze dinsdagmiddag. En zojuist de drie voorgaande uren die waren voor Ben Verhillen en is er morgen weer. Dankjewel Ben. En dit is Soft Cell, nog eenmaal Torch. Goedemiddag.

dat luistert zo lekker weg. Zo gevarieerd de muziek van een nieuwe plaat naar wat ouder werk. Teddy Swims uit de Nederlandse hitlijst, juist Mr. Know-It-All en dan de Darts uit de jaren 70. Het oud succes van Adlibs ooit en The Boy from New York City. En dit is de hit van Incognito.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Volgens nieuwssite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Sky News meldt dat een Russisch marineschip voor de Britse kust een schietoefening heeft gehouden. Het Russische schip werd door de Britse marine gemonitord. In Gazastad is een gezin bestaande uit 6 mensen bij een Israëlische luchtaanval om het leven gekomen. Volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten gaat het om een vader, moeder en hun 4 kinderen. Het is bijna niet te bevatten, maar afgelopen nacht vroor het in Twente 0,1 graden en dat was sinds 1971 niet meer voorgekomen. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. Broodje OSR.

Cat Stevens, Apollo 920, The Morning Has Broken. Ja, iedere werkdag van maandag tot en met vrijdag is dat met Ronnie Thijssen het programma Klaar Wakker. En voor heel veel mensen is dat de wake-up call. En die gaan we toevallig nu draaien. Dit is Maroon 5.

Aiko Aiko, Justin Wellington, bijgestaan door de Australische Small Jam. Plaatje uit 2019 en in 2021 pas een succes. En origineel werd het pas populair in de jaren 60 door de Small Cups. En over de jaren 60 gesproken, daarvan hebben we er meer hier bij ons in 920. Wat dacht je van deze, van de Fortunes?

Van de Gap Band in Nederland, Oops, Upside Your Head. En daarvoor hadden we Climbing Fisher en Rise to the Occasion. We gaan zo meteen heel even plaats maken. We gaan luisteren naar het nieuws en het nieuws uit uw regio. Het is die van 1 uur en daarna verder met deel 2 van Broodjozer. De laatste dit uur, Flo Rida en Dave Kwet.

0: ZFM. Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Het handelsverbod was al bekend, maar er was nog geen ingangsdatum bepaald. Vorig jaar vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer om een nationaal verbod. Het gaat niet alleen om import van goederen uit illegale nederzettingen, maar ook om handel en tussenhandel. Het verbod geldt ook voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. Tijdens de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse zijn de eerste deelnemers al aangekomen. De eerste kwamen rond 9:30 binnen, maar een uur geleden konden zij zich pas laten registreren. De eerste was Ronald van Dort uit Ridderkerk. Ronald zit in een rolstoel en rijdt voor de 7e keer mee. De eerste etappe vandaag voerde de wandelaars door de Betuwe. Morgen wordt er richting Wijchen gelopen, donderdag naar Groesbeek en vrijdag via Kuik naar de Via Gladiola in Nijmegen. Volgens nieuwsite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Tijdens deze periode moeten de landen dan verder over een blijvend akkoord praten. De afgelopen dagen hebben de VS tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd en ook het Israëlische leger zou zich voorbereiden. Anonieme bronnen zeggen dat Israël door de VS gevraagd is geen actie te ondernemen. Dit om een eventueel overleg niet te dwarsbomen. Van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli werkt ProRail aan het spoor en rijden er tussen Schiedam en Den Haag-Hollandspoor geen treinen. Er worden bussen ingezet en reizigers worden nu al gevraagd rekening met langere reistijden te houden. Tijdens deze vier dagen wordt er op veel plekken langs het traject gewerkt. In de spoortunnel in Delft worden metingen gedaan en de tunnel bij Rijswijk heeft onderhoud nodig. Tot slot, bij Den Haag-Hollandspoor worden bij het emplacement afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. We hebben te maken met droogte en warme dagen. Dat zorgt op plekken voor minder doorstroming en lagere waterstanden in sloten en beken. En het betekent ook dat blauwalg op steeds meer plekken de kop opsteekt. Zwemmen in natuurwater is fijn, maar je kunt niet overal zwemmen. Alleen officiële zwemlocaties op zwemwater.nl zijn schoon en veilig. Hier wordt de zwemwaterkwaliteit, hygiëne en de fysieke veiligheid onderzocht en ook gewaarschuwd wanneer deze niet voldoende is. Vanwege gezondheidsrisico's wordt afgeraden op andere plekken te zwemmen. De laatste week van de zomervakantie staat in Laarbeek jaarlijks in het teken van de jeugd. In Lieshout, Mariahout en Beekendonk vindt dan vanaf maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus de kindervakantieweek plaats. Beekendonk heeft als thema piratenpaniek. Lieshout kasteel der avonturen en het thema in Mariahout is snoep. In Aarle-Riksel wordt het een bijzonder feest, want daar wordt de jeugddriedaagse voor de 40ste keer gehouden. Het wordt een feest vol verrassende activiteiten dat wordt gehouden van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 augustus. De brandweer is maandagochtend rond 6:30 opgeroepen voor een woningbrand aan de Sint-Anna-straat in Gemert. Ter plaatse bleek dat er in de keuken iets was gaan branden. De brandweer heeft het vuur gedoofd en de woning geventileerd. Niemand raakte gewond bij het incident. De straat was enige tijd afgesloten. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
1: welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den Boom.

Dankzij dat programma waar de beste coverbands van Nederland aan meedoen, is de muziek van de Beach Boys weer populair geworden. Je hoorde Kokomo, muziek uit de jaren 80. En daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Broodje Over Zee op deze maandagmiddag. Fijn dat je luistert. Tot 2 uur is dit Broodje Over Zee. Muziek tijdens de lunch, mocht er allemaal rollen zijn, eet smakelijk. Daniel Merriweather, daar gaan we zo meteen naar luisteren. Eerst even aandacht voor Paul Simon van het album Graceland, The Boy in the Bubble.

0: album van nog niet zo lang geleden was dat. En dit is langer geleden. We gaan verder met een duet. Marvin Gaye en Kim Weston. Dit is It Takes Two.
1: Van liefhebbers voor liefhebbers. OSR 920.

Muziek van het album The Seventh One. Ik vind het de mooiste die ze ooit maakte. Het zevende album dus van deze band Toto. Van het album Mushanga. En zo meteen gaan we luisteren naar de hoofdpunten uit het radionieuws. Daarbij ook de weersverwachting voor deze dinsdagmiddag. Daar had ik al eerder een duet. Dit is er ook zo eentje. De Duitse Nena en Kim Wilde. Any place, anywhere, anytime, waar je ook naartoe gaat. Blijf lekker luisteren naar OSR 920.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Tijdens de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse zijn de eerste deelnemers al aangekomen. De eerste kwamen rond 9:30 binnen, maar een uur geleden konden zij zich pas laten registreren. Volgens nieuwsite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli werkt ProRail aan het spoor en rijden er tussen Schiedam en Den Haag-Hollandspoor geen treinen. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: lekker rockstem, hè? Alanis Morissette en New Order No. We gaan een Franstalige en een Nederlandstalige plaat achter elkaar draaien. Welke dat zijn, dat hoor je zometeen na deze country hit van Kenny Rogers. Dit is Lucille.
1: The bar in Toledo, across from the depot.

Doe maar op de radio, daar zijn veel mensen blij mee. Inderdaad. Doris Day nog eenmaal. En zometeen gaan we luisteren naar Shakira en Burna Boy, de huidige nummer 1 van Nederland. Afgelopen zondag op de tv tijdens de rust van de finale. 49 jaar Shakira. Nou, zag er geweldig uit natuurlijk. En dan nogmaals, daarmee gaan we verder. De dame die we kennen van Black Velvet en van deze Love Is.

We gaan afscheid nemen. Ik zeg die die en zwaai zwaai. Shakira en Burna Boy. We gaan de laatste plaat weer aankondigen voor deze dinsdagmiddag. Dat wordt van het album Misplaced Childhood, de welbekende wereldhit van Marillion en Kaylee. Daarna gaan we verder met OSR in de middag. Van 2 tot 6 is dat met Peter Derks en Martin Huivers. Maak er nog een mooie dag van en morgen om 12 uur ben ik weer graag bij u terug met een goed gevulde nieuwstrommel. Tot morgen. Do you remember?

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. De huidige 10% loopt komende vrijdag af. Gisteren zei Trump al met nieuwe tarieven van 50% te komen op verschillende producten uit Canada. Denk daarbij aan cement en wijn. Kort geleden kwam hij ook al met een heffing van 25% op Braziliaanse import. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Het handelsverbod was al bekend, maar er was nog geen ingangsdatum bepaald. Vorig jaar vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer om een nationaal verbod. Het gaat niet alleen om import van goederen uit illegale nederzettingen, maar ook om handel en tussenhandel. Het verbod geldt ook voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. De Amerikaanse fastfoodketen Taco Bell kampt met een flinke bezoekersdaling. Volgens de Amerikaanse autoriteiten was de keten waar bijvoorbeeld taco's en nacho's genuttigd kunnen worden de oorzaak van een diarree-uitbraak in de VS. Na onderzoek liet de toezichthouder weten dat er van een vals positief sprake was. Toch lag het aantal bezoekers eind vorige week bijna 19% onder het dagelijks gemiddelde. In Spanje is vanwege extreme hitte en een verhoogd risico op bosbranden code oranje van kracht. In het zuidoosten van het land kan het de komende dagen 45 graden worden. Alleen aan zee is het koeler met 30 tot 35 graden. Door droogte en de wind is de kans op natuur- en bosbranden weer ruimschoots aanwezig. Spaanse meteorologen verwachten dat de hitte vanaf het weekend wat afneemt. Dit is echter van korte duur, want allerlei weermodellen voorspellen voor volgende week weer fors hogere temperaturen. En dan het weer bij ons. Droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Geemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op een woning aan de Ossenmarkt in Bakel zou een overval hebben plaatsgevonden. Dit zou zondagavond gebeurd zijn, maar pas maandag rond de 1 uur door het slachtoffer zijn gemeld. De politie heeft maandagmiddag aan de Ossenmarkt in Bakel buurtonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de woningoverval. Agenten hebben ook met het slachtoffer gesproken om aan te horen wat er precies is gebeurd. Hierover zijn nog geen verdere details bekendgemaakt. Buurtbewoners geven aan niets te hebben gemerkt van het voorval dat zondag plaatsvond, maar door de gedupeerde maandag pas werd gemeld bij de politie. De brandweer is maandagmiddag gealarmeerd voor een brand op een akker aan de Schutboom in Boekel. Daar was een man op een tractor bezig met maaiwerkzaamheden. Hij ontdekte de brand achter zich en waarschuwde de brandweer. De brandweer van Ude, Lieshout en Boekel kwam ter plaatse om assistenten te verlenen. De brand was snel onder controle. Een stuk land van circa 50 bij 20 is door de brand verloren gegaan. De laatste week van de zomervakantie staat in Laarbeek jaarlijks in het teken van de jeugd. In Lieshout, Mariahout en Beekendonk vindt dan vanaf maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus de kindervakantieweek plaats. Beekendonk heeft als thema piratenpaniek. Lieshout kasteel der avonturen en het thema in Mariahout is snoep. In Aarle-Riksel wordt het een bijzonder feest, want daar wordt de jeugddriedaagse voor de 40ste keer gehouden. Het wordt een feest vol verrassende activiteiten dat wordt gehouden van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 augustus. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.

0: Rolling Stones, Anybody Seen My Baby. En ja, deze band draait al 6 decennia mee en ze weten maar van geen ophouden, want ja, deze maand hebben ze weer een nieuw album uitgebracht. Foreign Tongues heet dat. En onder andere rocklegendes als Paul McCartney van de Beatles en ook zanger en gitarist Robert Smith van The Cure hebben een bijdrage op dat album. Hartelijk welkom, dinsdagmiddag. Dit is OSR in de middag. En ik ben bij je tot 4 uur.
1: Peter Dirks.
0: Als je wil.

Een van de talrijke versies van I Heard It Through the Grapevine. Caleb Scott hoor je. En het origineel, dat was van Gladys Knight en de Pips. Maar het was eigenlijk Marvin Gaye die er een grotere hit mee scoorde. En natuurlijk ook de uitvoering door Creedence Clearwater Revival. Die zullen jullie ongetwijfeld kennen. Ozer, in de middag op deze dinsdag. We hebben nog fijne muziek klaarstaan. John Lennon, Imagine, hoor je zo direct na deze van In Excess. Beautiful Girl.

0: Een van de vele mooie werkjes van John Lennon, Imagine.
1: Jij hoort bij ons.
0: Jazeker. En tot 4 uur geef ik jou de ideale playlist met nu Lee Towers. I can see clearly now.

En ook vandaag zijn ze weer met liefde en toewijding voor je uitgezocht. Stevie Wonder, I'm Wondering. En daarvoor hadden we John Mayer en Last Train Home. OSR 920 op deze dinsdagmiddag. Leuk dat je luistert. Onderweg nog even kijken. Bibi Rexha en Fateless. New Religion komt eraan. Na deze wel Bon Jovi. Dit is Keep the Faith.

Cool and the Gang en Fresh hoor je hier op OZEG 920 dinsdagmiddag met de middagshow OZEG in de middag. Tot 6 uur gaat deze show nog duren, met straks na 4 uur Martien Huibers. Onderweg Bardo en de Groot, Jimmy, de eenzame fietser, naar de Katie Kraus, Accidentally in Love.

altijd lekker. Ja, toch? Lenny Kravitz op de radio. En The Chamber. En andere groothits van deze zanger. Let Love Rule natuurlijk. En ook Always Other One. En It Ain't Over Till It's Over waren groothits van deze zanger. Straks hier het radionieuws van 3 uur en de regio break. En tot die tijd is dit de Golden Earring. En another 45 miles.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In Kroatië heeft de politie een 25-jarige Nederlander gearresteerd nadat er in zijn appartement en auto een forse hoeveelheid drugs werd aangetroffen. Het gaat om ecstasypillen, ketamine, cocaïne, MDMA, wiet en LSD. De man wordt officieel beschuldigd van grootschalige drugshandel. De politie kreeg de verdachte in het vizier na een onderzoek van de recherche en de drugsbrigade. De totale straatwaarde wordt geschat op 97.500 tot 150.000 euro. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss meldt dat twee piloten die waarschijnlijk dronken waren eerder dit jaar vlak voor een vlucht uit dienst zijn gehaald. Bemanningsleden sloegen een paar uur voor de vlucht alarm. De desbetreffende piloten zaten toen nog in het hotel, maar werden direct vervangen door andere piloten. Sinds mei dit jaar heeft het tweetal niet meer in de cockpit plaatsgenomen. Volgens Swiss loopt het onderzoek nog. De luchtvaartmaatschappij neemt overtredingen en veiligheidsprincipes zeer serieus. De Oekraïense president Zelensky zegt dat bij Russische aanvallen in de Oekraïense steden Kherson en Zaporizhia zeker 3 doden zijn gevallen. Verschillende andere mensen raakten gewond. Volgens Zelensky heeft Rusland gebruik gemaakt van zweefbommen en drones. Op sociale media plaatste hij een foto van een brandend flatgebouw. Hij schrijft erbij: "De Russen hebben een gewone flat aangevallen." Ook rond Odessa worden door Rusland aanvallen uitgevoerd. Daar raakten 2 mensen gewond. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. De huidige 10% loopt komende vrijdag af. Gisteren zei Trump al met nieuwe tarieven van 50% te komen op verschillende producten uit Canada. Denk daarbij aan cement en wijn. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het vernieuwde beekdal van de A, Boerdonkse A en snellerloop bij Boerdonk is onlangs officieel geopend. De afgelopen jaren werkte waterschap Aa-Maas samen met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Laarbeek, de bewoners en gebiedspartners aan de herinrichting van ongeveer 6 kilometer beek en beekdal. De voorheen rechte beken slingeren nu weer door het landschap met natuurvriendelijke oevers, ecologische verbindingszones, vispassages, creatieve voorzieningen en herkenbare sporen van de geschiedenis van het gebied. In Lieshout is afgelopen vrijdag een historische wandelroute officieel geopend. Dit gebeurde door Louis Dominic, voorzitter van de Heemkinderkring Hof van Lizent, in aanwezigheid van wethouders Monika Slaats en Nicole Otte. De geschiedenis van Lieshout is vanaf nu al wandelend te ontdekken. Onderweg krijgen wandelaars meer informatie over de geschiedenis van het dorp. Voor de route is gebruik gemaakt van het uitgebreide archief van de Heemkinderkring met historische foto's en verhalen. De wandelroute is niet alleen op papier beschikbaar, maar ook via de Ontdek Laarbeek-app. We hebben te maken met droogte en warme dagen. Dat zorgt op plekken voor minder doorstroming en lagere waterstanden in sloten en beken. En dat betekent ook dat blauwalg op steeds meer plekken de kop opsteekt. Zwemmen in natuurwater is fijn, maar je kunt niet overal zwemmen. Alleen officiële zwemlocaties op zwemwater.nl zijn schoon en veilig. Hier wordt de zwemwaterkwaliteit, hygiëne en de fysieke veiligheid onderzocht en ook gewaarschuwd wanneer deze niet voldoende is. Vanwege gezondheidsrisico's wordt afgeraden op andere plekken te zwemmen. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

0: Alice May en Karen Wood, oftewel May Wood, een van de groot hits van deze gezusters, Late at Night. OZR in de middag, welkom terug bij het tweede uur alweer van OZR in de middag op deze dinsdag. Met zo direct hier nog het mooie Europe van Santana en Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight komt er ook aan. Eerst deze uit de jaren 80 van The Cure, dit is Boys Don't Cry, goedemiddag.
1: Peter Dirks.

Save Me Tonight. Dat was Jennifer Lopez samen met David Guetta. Dit is Ozan 920. En ja, wie weet luister jij al vanaf je vakantieadres. Dat is hartstikke mooi. Zometeen Dead or Alive. You spin me around like a record. Na deze van Blind Melon en No Rain. Ja, het wordt tijd dat er eens een keer wat regen naar beneden komt. Vanwege dat de droogte

Het was een wereldwijd succes voor Dead or Alive. Maar liefst 36 miljoen verkochte singles van dit liedje You Spin Me Around Like a Record. Dinsdagmiddag OZN 920. Met zometeen nog Jamalaya en Superstar. En nu eerst Franstalige muziek op de radio van Alamo. Je kent het nog van André Hazes de hoogste tijd. En dit is de originele versie C'est ma vie, Alamo.

DJ Duke Demand en Ocean Drive. Ocean 920, dagelijks maken we onze radioprogramma's voor twee stations, te weten Omroep Peelrand en Omroep Meijerij. Zometeen Van Dikhout, Alles of Niets en Champagne. How about us uit de jaren 80, ook zometeen hier op de radio. Eerst deze mooie van Demi Vera, Like It Always Was.

Het was een enorme hit ergens begin jaren 80 voor Champagne. How About Us. Het nummer stond maar liefst 19 weken in de Nederlandse top 40. En bereikte ook de nummer 1 positie destijds. Zometeen hier nog Dickie Deck samen met G.W. Roy. Treur niet ode aan het leven. Komt eraan na deze van de Spillers. Dit is Rubber Band Man.

0: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Digidex en G.W. Roy, terug niet ode aan het leven. Straks na 4 uur, dan hier Martin Herbers achter deze microfoon met deel 2 van O zeg in de middag. Mag ik jou nog een fijne dinsdag wensen. Tot morgen!

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Duitse functionarissen laten weten dat de man die verdacht wordt in het Noord-Duitse Stade 6 mensen te hebben doodgeschoten in de gevangenis zelfmoord heeft gepleegd. De man werd vanmorgen vroeg dood in zijn eenpersoonscel gevonden. Vorige maand opende hij het vuur bij een opvanglocatie voor kinderen en moeders. Bij deze aanslag verloren 6 medewerkers het leven. Later bleek dat er een conflict was ontstaan over de voogdij rond de 3 maanden oude dochter van de verdachte. Het kind en de moeder bleven ongedeerd. Een 23-jarige man uit het Groningse Oldambt is door de rechter tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor het bedreigen van een aantal slagerijen. De verdachte wilde slagers bang maken omdat hij boos was over het dierenleed in de vleesindustrie. Hij dreigde in mails langs te komen om mensen dood te steken. Volgens de rechter is het niet bewezen dat de man een terroristisch motief had. De verdachte is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Hij hoeft niet meer terug de cel in. In het Italiaanse Bologna zijn afgelopen nacht bij rellen 10 agenten gewond geraakt. De rellen braken uit nadat de politie zondag een 42-jarige Marokkaanse man had gearresteerd die bij zijn aanhouding kwam te overlijden. De politie werd opgeroepen omdat de man een auto zou hebben vernield en agressief was. Op beelden is te zien dat tijdens de aanhouding 2 agenten op hem zitten. De man roept om hulp en even later beweegt hij niet meer. Volgens de politiebond zijn er bij de rellen 50 tot 60 agenten gewond geraakt. Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat Afrika op dit moment het continent is met de meeste mensen die honger lijden. Het zou om 20% van de bevolking gaan, 309 miljoen mensen. Daarmee heeft Afrika Azië ingehaald. Dat continent staat nu op de tweede plaats met 292 miljoen hongerslachtoffers. De afgelopen jaren werden de Afrikaanse landen geplaagd door klimaatgerelateerde rampen en conflicten, waardoor de situatie voor de bevolking verslechterde. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op een woning aan de Ossenmarkt in Bakel zou een overval hebben plaatsgevonden. Dit zou zondagavond gebeurd zijn, maar pas maandag rond de 1 uur door het slachtoffer zijn gemeld. De politie heeft maandagmiddag aan de Ossenmarkt in Bakel buurtonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de woningoverval. Agenten hebben ook met het slachtoffer gesproken om aan te horen wat er precies is gebeurd. Hierover zijn nog geen verdere details bekendgemaakt. Buurtbewoners geven aan niets te hebben gemerkt van het voorval dat zondag plaatsvond, maar door de gedupeerde maandag pas werd gemeld bij de politie. De brandweer is maandagmiddag gealarmeerd voor een brand op een akker aan de Schutboom in Boekel. Daar was een man op een tractor bezig met maaiwerkzaamheden. Hij ontdekte de brand achter zich en waarschuwde de brandweer. De brandweer van Ude, Lieshout en Boekel kwam ter plaatse om assistenten te verlenen. De brand was snel onder controle. Een stuk land van circa 50 bij 20 is door de brand verloren gegaan. De laatste week van de zomervakantie staat in Laarbeek jaarlijks in het teken van de jeugd. In Lieshout, Mariahout en Beekendonk vindt dan vanaf maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus de kindervakantieweek plaats. Beekendonk heeft als thema piratenpaniek. Lieshout, kasteel der avonturen en het thema in Mariahout is snoep. In Aarle-Riksel wordt het een bijzonder feest, want daar wordt de jeugddriedaagse voor de 40ste keer gehouden. Het wordt een feest vol verrassende activiteiten dat wordt gehouden van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 augustus. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
2: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
4: Martin Huibers.

Alleen de allergrootste hits in de oude zeg in de middag. Welkom in het tweede gedeelte. We danken Peter voor deel 1. Dit is oude zeg in de middag tot aan 6 uur. Met Michael Jackson van de LP Thriller. En het heet Beat It. The Purple Disco Machine. En ze doen het in het donker, in the dark.

Coldplay van een debuut-LP uit 2000. Die heet Parachutes, het nummer Don't Panic. En volgde de Purple Disco Machine met In The Dark. Die zijn de Alessi Brothers. En het heeft altijd een reden.

Nou, wat zeer rauwe geluid van Direct uit hun beginperiode. Helemaal in 2000 van de LP die ze maakten, Discover. En toen was Tim Akkerman nog de zanger van de band. En we hadden ervoor de Foundations met Build Me Up, Buttercup. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar een ander hoogtepunt is Jimmy Somerville en de Communards. Dit is Don't Leave Me This Way.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Duitse functionarissen laten weten dat de man die verdacht wordt in het Noord-Duitse Stade 6 mensen te hebben doodgeschoten in de gevangenis zelfmoord heeft gepleegd. Vorige maand opende hij het vuur bij een opvanglocatie voor kinderen en moeders. Een 23-jarige man uit het Groningse Oldambt is door de rechter tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor het bedreigen van een aantal slagerijen. In het Italiaanse Bologna zijn afgelopen nacht bij rellen tientallen agenten gewond geraakt. De rellen braken uit nadat de politie zondag een 42-jarige Marokkaanse man had gearresteerd die bij zijn aanhouding kwam te overlijden. Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat Afrika op dit moment het continent is met de meeste mensen die honger lijden. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Ja, in die tijd waren het er nog 15 miljoen. Fluitsma en Van Tijn, maar inmiddels zijn het er meer dan 18 miljoen geworden. Bijna 18,5 miljoen inwoners van Nederland. Hier zijn T-Rex en de Hadland.

Muziek uit de hitparades van dit ogenblik kwam van Alex Warren en het heette Fever Dreams. En van John Newman, hij kon heel goed fluiten, dat bleek alweer. Come and get it. OSR 920 op de dinsdagmiddag met Alphaville en Forever Young. Let's dance and

aan de kust, aan de Zeeuwse kust. Bluff was dat en volgde de Zweedse Ace of Base met The Wheel of Fortune. Zometeen tijd voor het nieuws en het streeknieuws van 5 uur. Maar eerst Doe en de nummer van Bryan Adams, Heaven.

0: Dit programma werd u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. In totaal zijn 7 personen die bij deze zaak betrokken zouden zijn gearresteerd. 1 in Etten-Leur, 1 in Bulgarije en 5 personen in Griekenland. Bij de smokkel werden vooral auto's gebruikt die in Griekenland gestolen werden of gehuurde auto's die nooit naar het verhuurbedrijf werden teruggebracht. Een camera in het huis van de onlangs vermoorde Britse oud-politica Anne Widdecombe heeft de moord op beeld vastgelegd. Dat laten de aanklagers in de rechtbank in Londen weten. De 78-jarige vrouw werd 21 keer met een hamer op het hoofd geslagen. De verdachte werd niet lang na de aanslag gearresteerd en moest vandaag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Hij is voor moord aangeklaagd. Widdecombe was een belangrijk lid van de partij van Nigel Farage, Reform UK. In Hongarije hebben aanklagers de dataservice en communicatiesystemen van Fidesz, de partij van oud-premier Viktor Orbán, in beslag genomen. Het gaat in dit onderzoek om mogelijke verduistering van geld in verband met het Nationaal Cultuurfonds. Wie de verdachten zijn, is onbekend. Orbáns opvolger, Peter Magyar, is wars van corruptie en heeft het land beloofd de onderste steen boven te krijgen en het systeem van corruptie te zuiveren. In het Overijsselse Kuinderen heeft de blusploeg van de brandweerkazerne een nieuw mobiel blusmiddel weten te ontwikkelen dat ingezet kan worden tegen grote natuurbranden. Het gaat om een 500 meter lange gekoppelde slang met sproeikoppen die een gebied van 30 meter breed nat kan maken. Het systeem dat binnen een kwartier gebruiksklaar is, is op het schietkamp in het Harde uitgeprobeerd. De zogenoemde natte stoplijn kan met de hand worden uitgelegd, waardoor brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Het weer vanavond bewolkt met vooral in het noorden kans op motregen. Verder blijft het droog. In de nacht wordt het 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het vernieuwde beekdal van de A, Boerdonkse A en snellerloop bij Boerdonk is onlangs officieel geopend. De afgelopen jaren werkte waterschap Aa-Maas samen met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Laarbeek, de bewoners en gebiedspartners aan de herinrichting van ongeveer 6 kilometer beek en beekdal. De voorheen rechte beken slingeren nu weer door het landschap met natuurvriendelijke oevers, ecologische verbindingszones, vispassages, creatieve voorzieningen en herkenbare sporen van de geschiedenis van het gebied. Op een woning aan de Ossenmarkt in Bakel zou een overval hebben plaatsgevonden. Dit zou zondagavond gebeurd zijn, maar pas maandag rond de 1 uur door het slachtoffer zijn gemeld. De politie heeft maandagmiddag aan de Ossenmarkt in Bakel buurtonderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de woningoverval. Agenten hebben ook met het slachtoffer gesproken om aan te horen wat er precies is gebeurd. Hierover zijn nog geen verdere details bekendgemaakt. Buurtbewoners geven aan niets te hebben gemerkt van het voorval dat zondag plaatsvond, maar door de gedupeerde maandag pas werd gemeld bij de politie. De brandweer is maandagmiddag gealarmeerd voor een brand op een akker aan de Schutboom in Boekel. Daar was een man op een tractor bezig met maaiwerkzaamheden. Hij ontdekte de brand achter zich en waarschuwde de brandweer. De brandweer van Uden, Lieshout en Boekel kwam ter plaatse om assistenten te verlenen. De brand was snel onder controle. Een stuk land van circa 50 bij 20 is door de brand verloren gegaan. De brandweer is maandagochtend rond 6:30 opgeroepen voor een woningbrand aan de Sint-Anna-straat in Gemert. Ter plaatse bleek dat er in de keuken iets was gaan branden. De brandweer heeft het vuur gedoofd en de woning geventileerd. Niemand raakte gewond bij het incident. De straat was enige tijd afgesloten. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

heerlijke zomerse muziek van Lou Bega. De zomerrit van 1999. Al zo lang geleden. Ja, toen was het toch goed weer, zullen we maar zeggen. Lou Bega met de Mambo No. 5. En welkom terug in het laatste uur. OSR in de middag op deze dinsdag, de 21ste juli. Met muziek van Kane. En What Are You Waiting For?

Shawn Mendes uit 2018. Hij schreef het in de periode dat hij zelf veel last had van angstaanvallen. In My Bloods. En we hadden Kane ervoor met What Are You Waiting For? OSR 920 met Elton John. Sir Elton John. Hier is Daniel.

Ja, dat heerlijke hemelse gevoel, dat moet je blijven houden. Fiction Factory and It Feels Like Heaven. En we hadden dat prachtige nummer van Radiohead, The Street Spirit. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws, maar eerst Avril Lavigne and The Blue Notes and The Love I Lost.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. Een camera in het huis van de onlangs vermoorde Britse oud-politica Anne Widdecombe heeft de moord op beeld vastgelegd. Dat laten de aanklagers in de rechtbank in Londen weten. In Hongarije hebben aanklagers de dataservice en communicatiesystemen van Fidesz, de partij van oud-premier Viktor Orbán, in beslag genomen. In het Overijsselse Kuinderen heeft de blusploeg van de brandweerkazerne een nieuw mobiel blusmiddel weten te ontwikkelen dat ingezet kan worden tegen grote natuurbranden. Het weer vanavond bewolkt met vooral in het noorden kans op motregen. Verder blijft het droog. In de nacht wordt het 10 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: niet vergeten.
1: Altijd feest, de muziek van Rowenaise. En ze zijn het toch nog steeds niet vergeten. OSR 920 met Christine Perfect, zoals in de tijd heette, bij Chicken Check. Later Christine McVie in Fleetwood Mac. En we kennen natuurlijk ook de uitvoering van Bad Heart. Hier is het prachtige nummer I Would Rather Go Blind.
2: Sometimes.

Een van de grootste hits van Rob de Nijs zijn Banger Hart. En we hadden Taylor Day met Tell It To My Heart. Even op de country tour samen met Glenn Campbell. En The Rhinestone Cowboy. I've been

just might. Hitparade muziek voor Bruno Mars en I Just Might. En kort geleden was hij nog voor een viertal uitverkochte concerten in de Johan Cruijff Arena. En wat er daarvoor? Glen Campbell en de Rhinestone Cowboy. En tot zover weer OSR in de middag op deze dinsdagmiddag. Straks na 6 uur start het programma De Avond Door met Tom Holland, met Kees van Kooi, met Peter Boer en met Peter Oleenders. Gevolgd door Berend Koenders voor de dag begint. Ik wens je een hele fijne avond en graag tot morgen. We hebben nog de Clash en de Magnificent Seven.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Deskundigen maken zich zorgen omdat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. Het onderzoek naar zowel levende als overleden mensen moet duidelijk maken waarom personen voor deze middelen kiezen en hoe zij beter naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. In delen van Spanje geldt code oranje vanwege extreme hitte en een groot risico op natuurbranden. In het zuidoosten kan de temperatuur deze week oplopen tot 45 graden. Door de aanhoudende hitte en de wind neemt de kans op snel uitbreidende bosbranden toe. De afgelopen tijd waren er in Spanje al verschillende grote natuurbranden. Er wordt al 6 dagen geprobeerd om de enorme branden ten noorden van Madrid te blussen, maar voorlopig krijgt de brandweer het vuur niet onder controle. De politie heeft servers van de porno-website Motherless in beslag genomen bij invallen in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Justitie gaat onderzoeken of op de website beelden van seksueel misbruik en kindermisbruik zijn verspreid of die waarop vrouwen worden gedrogeerd en daarna misbruikt. Ook wordt gekeken naar de rol van de website zelf en van de mensen die de beelden hebben geplaatst. Er is nog niemand aangehouden. Justitie zegt dat het gaat om een internationaal onderzoek. En vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. In totaal zijn 7 betrokken personen opgepakt. 1 in Etten-Leur, 1 in Bulgarije en 5 personen in Griekenland. Bij de smokkel werden vooral in Griekenland gestolen auto's gebruikt of gehuurde auto's die nooit naar het verhuurbedrijf werden teruggebracht. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Het vernieuwde beekdal van de A, Boerdonkse A en snellerloop bij Boerdonk is onlangs officieel geopend. De afgelopen jaren werkte Waterschap Aa-Maas samen met de provincie Noord-Brabant, de gemeente Laarbeek, de bewoners en gebiedspartners aan de herinrichting van ongeveer 6 kilometer beek en beekdal. De voorheen rechte beken slingeren nu weer door het landschap met natuurvriendelijke oevers, ecologische verbindingszones, vispassages, creatieve voorzieningen en herkenbare sporen van de geschiedenis van het gebied. We hebben te maken met droogte en warme dagen. Dat zorgt op plekken voor minder doorstroming en lagere waterstanden in sloten en beken. En het betekent ook dat blauwalg op steeds meer plekken de kop opsteekt. Zwemmen in natuurwater is fijn, maar je kunt niet overal zwemmen. Alleen officiële zwemlocaties op zwemwater.nl zijn schoon en veilig. Hier wordt de zwemwaterkwaliteit, hygiëne en de fysieke veiligheid onderzocht en ook gewaarschuwd wanneer deze niet voldoende is. Vanwege gezondheidsrisico's wordt afgeraden op andere plekken te zwemmen. De brandweer is maandagochtend rond 6:30 opgeroepen voor een woningbrand aan de Sint-Anna-straat in Gemert. Ter plaatse bleek dat er in de keuken iets was gaan branden. De brandweer heeft het vuur gedoofd en de woning geventileerd. Niemand raakte gewond bij het incident. De straat was enige tijd afgesloten. De brandweer is maandagmiddag gealarmeerd voor een brand op een akker aan de Schutboom in Boekel. Daar was een man op een tractor bezig met maaiwerkzaamheden. Hij ontdekte de brand achter zich en waarschuwde de brandweer. De brandweer van Uden, Lieshout en Boekel kwam ter plaatse om assistenten te verlenen. De brand was snel onder controle. Een stuk land van circa 50 bij 20 is door de brand verloren gegaan. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Tom Holland.

Zessen, ja, popmuziek, 24 uur per dag hebben we zeggen 920. En daar komt ook deze meneer regelmatig voorbij. Hij heet Prince en dit was 1999. En zo was het wel weer geworden. Dinsdagavond, 6 uur, betekent het begin van het eerste uurtje van de avond door tot aan 10 uur. Zometeen Chesney Hawks, nu eerst Donna Summer en Last Dance.

Zijn vader zat ook in de muziek. Die was een van de leden van de band van de Tremolos. Die herken ik wel uit het jaar zitten. Het was Chesney Hawkes en The One and the Only. Zometeen nummer 2 de top 40. Nog net geen nummer 1, maar dat gaat binnenkort denk ik toch nog wel gebeuren. Maar eerst de Flirtations.

Samen met Justin de Wild zijn dat de zomerrit van Nederland voor dit moment. Hij staat op nummer 2 in de top 40. Rutger van Barneveld. Dat nummer heet de Zoele Zomernacht. En ja, Shakira met Burner Boy staat nog steeds voor hem op nummer 1. En misschien Teddy toch nogal. Die gaat aflossen de komende weken. We zullen het afwachten. Zometeen, na de volgende 2, wordt het tijd voor onze eendagsvlieg. Maar nu eerst Madonna met Give It To Me. En hier is de Alan Parsons Project en Eye In The Sky.

Afgelopen zondag was de finale van het WK en zij trad daarop met een aantal andere artiesten in de pauze. Madonna, Give It To Me. En daarvoor hadden we Alan Parsons Project met Eye In The Sky. Hobbygroepje van Boy George heette Jesus Loves You. Dat is een zogenaamde one-hit onder, want die kwam in 1991 uit. 8 weken tot 40, 12 was de hoogste notering. Hier zijn ze nog een keer met The Generations Of Love.

Ja, Wermond had een aantal mooie Stars on 45 gemaakt. Onder meer aan ABBA en Rolling Stones. En dit waren de Stars on Stevie. En die werden dan bezongen door Tony Sherman. Een man die wij ook kennen van zijn solo hits uit de jaren 70. Daarvoor draaiden wij Harry Styles met Watermelon Sugar. Dus even kijken naar de top 40. Want er staat hier een Teddy Swims met zijn nieuwe single. Die heet Break Up in Reverse.

Willen zijn de Peps. En dan volgt Eddie Swims met zijn nieuwe single. Die heet Break Up and Reverse. Op naar het nieuws van 7 uur doen we onder meer bij deze plaat van Gene Pitney. It Hurts to Be in Love. En ik ben er graag morgenavond weer om 6 uur. Zometeen veel plezier met Kees van Gooien.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Die dodelijke verlammingsziekte bij eenden wordt door gifstoffen van een bacterie in het water veroorzaakt. Inwoners krijgen het advies om honden aan de lijn te houden, katten binnen te houden en dode vogels niet aan te raken. Langs het water staan inmiddels waarschuwingsborden. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Deskundigen maken zich zorgen omdat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. Het onderzoek naar zowel levende als overleden mensen moet duidelijk maken waarom personen voor deze middelen kiezen en hoe zij beter naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zit erop en is door bijna 45.000 deelnemers uitgelopen. Volgens de organisatie zijn er 44.956 wandelaars de finish gepasseerd. In totaal verschenen 805 deelnemers niet aan de start of vielen onderweg uit. Dat is een normaal aantal op de eerste dag, maar wel flink hoger dan vorig jaar. De Vierdaagse ging in alle vroegte van start met de traditionele Blauwe Dinsdag. Gisteren werd al bekend dat 1239 deelnemers hun startbewijs niet hadden opgehaald. En het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft vandaag op de openingsdag meteen al het maximale aantal bezoekers ontvangen. 1000 mensen hadden een kaartje geboekt voor het maar voor een deel geopende park. De speellocatie is gebouwd op het terrein van de vroegere vuilverbrandingsinstallatie in Rotterdam, van het nooit voltooide attractiepark Rivoli Rotterdam van ondernemer Henny van der Most. Dat werd na een faillissement overgenomen door ondernemer Wim Belen. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Lieshout is afgelopen vrijdag een historische wandelroute officieel geopend. Dit gebeurde door Louis Dominic, voorzitter van de Heemkinderkring Hof van Liesent, in aanwezigheid van wethouders Monika Slaats en Nicole Otte. De geschiedenis van Lieshout is vanaf nu al wandelend te ontdekken. Onderweg krijgen wandelaars meer informatie over de geschiedenis van het dorp. Voor de route is gebruik gemaakt van het uitgebreide archief van de Heemkinderkring met historische foto's en verhalen. De wandelroute is niet alleen op papier beschikbaar, maar ook via de Ontdek Laarbeek-app. We hebben te maken met droogte en warme dagen. Dat zorgt op plekken voor minder doorstroming en lagere waterstanden in sloten en beken. En het betekent ook dat blauwalg op steeds meer plekken de kop opsteekt. Zwemmen in natuurwater is fijn, maar je kunt niet overal zwemmen. Alleen officiële zwemlocaties op zwemwater.nl zijn schoon en veilig. Hier wordt de zwemwaterkwaliteit, hygiëne en de fysieke veiligheid onderzocht en ook gewaarschuwd wanneer deze niet voldoende is. Vanwege gezondheidsrisico's wordt afgeraden op andere plekken te zwemmen. De laatste week van de zomervakantie staat in Laarbeek jaarlijks in het teken van de jeugd. In Lieshout, Mariehout en Beekendonk vindt dan vanaf maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus de kindervakantieweek plaats. Beekendonk heeft als thema piratenpaniek, Lieshout kasteel der avonturen en het thema in Mariehout is snoep. In Aarle-Riksel wordt het een bijzonder feest, want daar wordt de jeugddriedaagse voor de 40ste keer gehouden. Het wordt een feest vol verrassende activiteiten dat wordt gehouden van dinsdag 18 tot en met donderdag 20 augustus. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek. OSR 920.
3: Precies wat je nodig hebt.
4: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur
3: OSR 920. De avond door.
0: Kees van Kooi.

Hey, terug 1963 alweer. Edie Gourmet, dat was de naam van deze zangeres. 1951 was ze al actief. En dit was haar grote hit in 1963. Welkom, het is even over de klok van 7 uur op deze mooie dinsdag. En ik heet je van harte welkom. Dit is deel 2 van jouw avond door.

In Nederland kom je niet zo heel snel tegen, althans niet in het wild. Maar in India is het soms scheren en slag. En een gezin in India die ging lekker ontbijt maken. En wat troffen ze aan in de keuken? Een python van 3 meter lang. En had ook nog een dikke buik. En wat bleek nou? Ja, in India is het allemaal niet zo schoon. Dus hij had zich ook nogal lekker verschoond aan een aantal ongedierte.

Ze kunnen verdomd mooi zingen, deze twee. Ze komen uit Australië. En Ryan Henderson en Matt Carnes, die vormen samen Hollow Ghost. En hebben trouwens ook een leuke prijs in de wacht gesleept. Namelijk Export Artist of the Year. Tijdens de Queensland Music Awards 2026.

Een van die grote hits van deze jongens, de Bee Gees en Nights on Broadway. Er is een mooie documentaire op dit moment te zien op een streamingsdienst. How Can You Mend a Broken Heart? En dan zie je eigenlijk een klein beetje de opkomst en een klein beetje de teruggang en wederom de opkomst van de Bee Gees. En ze hebben bij elkaar meer dan 1000 liedjes geschreven en hadden ook 20 nummer 1 hits. 20 nummer 1 hits. Nou, dan doe je het wel goed.

Je kunt je tegenwoordig ook niet meer op een fatsoenlijke manier op tv laten zien. Robbie Williams werd gescand bij de WK-finale in Amerika. En er kwam wat wit uit zijn neus. En iedereen zei het is cocaïne. En hij blijft erbij. Nee,

Het is inmiddels weer de hoogste tijd om afscheid van je te nemen voor deze dinsdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's met de voortzetting van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk voor de nacht begint. En een hele mooie nachtprogrammering. Kortom, 24 uur per dag OSDR 920. Tot morgen, zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan. Hoi.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. Het kabinet wil met zones rond kwetsbare natuur de stikstofuitstoot sterk verminderen. En boeren vrezen hoge kosten zonder duidelijk verdienmodel. Actiegroep Agractie verwacht volgende week lokale en regionale protestacties. Het kabinet stelt 20 miljard euro beschikbaar voor ondersteuning. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging van met name jonge Indiërs eist onder meer het vertrek van de minister van Onderwijs na problemen rond examens. Die hebben geleid tot meerdere zelfdodingen. Gisteren kwam het al tot botsingen met de politie. Maar de gesprekken tussen de regering en de actievoerders hebben vooralsnog niets opgeleverd. Er is bij twee dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Die dodelijke verlammingsziekte bij eenden wordt door gifstoffen van een bacterie in het water veroorzaakt. Inwoners krijgen het advies om honden aan de lijn te houden, katten binnen te houden en dode vogels niet aan te raken. Langs het water staan inmiddels waarschuwingsborden. En Spanje wil roken op terrassen van cafés en restaurants verbieden. Ook e-sigaretten en andere nicotineproducten moeten onder dezelfde regels gaan vallen als gewone sigaretten. Het wetsvoorstel geldt ook voor onder meer sportaccommodaties, zwembaden en evenementen. De horecasector is kritisch en is bang voor negatieve gevolgen voor de branche. Spanje's grootste oppositiepartij wil het plan van de regering alleen steunen als er aparte rookzones komen en ook als de horeca niet te veel schade ondervindt. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Zorgboog Kraamzorg opent in augustus en september een tijdelijk kraamcentrum op het terrein van het Elkeliek ziekenhuis in Helmond. Deze voorziening speelt in op de uitzonderlijk grote vraag naar kraamzorg in de regio en zorgt ervoor dat passende zorg beschikbaar blijft voor zoveel mogelijk gezinnen. In het kraamcentrum kunnen 4 moeders met hun baby maximaal 4 dagen verblijven. En ook de partner of een andere naaste kan tijdens dat verblijf aanwezig zijn en overnachten. De eigen eerstelijnsverloskundige blijft verantwoordelijk voor de medische begeleiding. Het kraamcentrum is dus geopend in augustus en september 2026. Op zondag 9 augustus is op de Mutshoek in Boekel weer de ouderwetse Boekelse Oostdag. Dit evenement viert de rijke agrarische historie van de regio. De organisatie belooft dat het weer een dag vol traditie wordt met demonstraties van oude ambachten, streekproducten en natuurlijk volop gezelligheid voor jong en oud. Op dinsdagochtend 21 juli gebeurde er rond 10 voor 9 een ongeluk op de N279 tussen Beekendonk en Veghel. Dit ongeluk gebeurde met 3 personenauto's. Een bestuurster bleek op de verkeerde weghelft te zijn gekomen nadat ze in slaap was gevallen. En daarbij raakte ze een tegemoetkomende auto die daarna begon te tollen en vervolgens een derde auto raakte. 2 personen raakten bij het ongeluk gewond. De weg was enige tijd volledig afgesloten voor alle verkeer. Op maandag 20 juli ging het Russisch stel Sergej en André uit Gemer trouwen. Via Facebook zochten ze getuigen voor een huwelijk. Olga, een Russische vriendin die de twee in het AZC hebben leren kennen, kwam keurig opdagen. Maar om 9 uur kwam de tweede getuige, een collega, niet opdagen. Zonder 2 getuigen kan het huwelijk niet doorgaan. Maar de trouwambtenaar schakelde snel. Bodejon werd last minute opgeroepen als getuige en na een aangepaste akte kon de bruiloft alsnog met enige vertraging doorgaan. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door. Peter Boer.

En het feestje is weer begonnen. 8 tot 9 mag ik je welkom heten op mijn feestje. En daarbij heb ik heel veel lekkere muziek bij je genomen. En onder andere, even kijken wat komt er voorbij. Gesper Doel, Brothers Johnson, Kiss in the Pink. En dit is het geluid van Supertramp.

Ja, het klinkt wel serieus, hè, met zo'n kerkorgel erachter. En dan denk je, oh, United, we zijn allemaal samen. En we zingen een liedje met Marky Mark. Later is hij iets beter terechtgekomen toen hij gewoon ging acteren natuurlijk. Het was Mark Wahlberg die je hoorde hier in The Prince en Marky Mark United.

Altijd goed, hè? Muziek van Zerra, niks mis mee. Zerra de Bruin, hè? Ja, dat weten niet veel mensen, maar ik weet toevallig hoe ze ook van achter heet. Ja, en ik weet waar ze woont. Verder zeg ik er niks over. Ze maakt lekkere muziek en dat draaien we dan graag hier bij OZR 920 met Kiss in the Pink daarvoor en One Step. Nou, we zijn 1, 2, 3 stappen verwijderd van een hele grote hit van Johnny Logan. Eerst 10cc nog met Rubber Bullets.

0: te stoppen met het draaien van rock'n'roll platen. Men vindt de muziek verderfelijk en ontchristelijk. Dus geen rock'n'roll meer op WAMP vanaf 21 juli 1958. Zangeres Liz Mitchell van Boney M. die trouwt op 21 juli en dat in het jaar 1979. En dat doet ze met Thomas Pemberton in een Londense kerk. In februari 1981 komt aan het licht dat Thomas met nog een andere vrouw getrouwd is. En Liz die pakt onmiddellijk haar biezen en is vertrokken. En de BBC die biedt op 21 juli 1990 de luisteraars van Radio 1 haar excuses aan voor Madonna's krachttermen tijdens een concert dat rechtstreeks vanuit het Wembley Stadion in Londen is uitgezonden. De jarige van vandaag, Co Adriaanse, Boris Dietrich, Cat Stevens en niemand minder dan Taco.
1: Peter Boer.

Oh, lekker hè. Ja, Johnny Logan had 2 grote hits in de Nederlandse hitparades. En als je dan zegt, nou welke had hij waar die Songfestival mee won? Nou, allebei inderdaad. What's Another Year en Hold Me Now. Maar je hoorde de eerste hier bij OZ 920.

Ja, Leef, dat was hem hoor. De kroegknijter van een jaartje of 5-6 geleden. Want toen ging iedereen in de Polonaise als deze plaat gedraaid werd. En je hoort het, het kan nog steeds op de dinsdagavond hier bij OSR 920. Die dinsdagavond die zometeen voortgezet wordt door Petro Leenders tussen 9 en 10. En tussen 10 en 12 dan neemt Berend je weer mee richting de nacht. En ik zou zeggen, morgen om 8 uur, dan ben ik er gewoon weer. Ik zou zeggen, fijne avond.

0: Van vrijdag 17 juli tot en met zondag 26 juli is het weer mega. Kermis Uden met spectaculaire attracties en veel sfeer en gezelligheid. Van 17 tot en met 26 juli. Kijk voor meer info op kermisuden.nl.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regels moeten vanaf september gaan gelden voor nieuwe accounts en vanaf volgend jaar voor alle bestaande accounts. De wet is bedoeld om minderjarigen beter te beschermen tegen de risico's van sociale netwerken. Ook wordt het verbod op mobiele telefoons op scholen uitgebreid naar alle middelbare scholieren, dus ook naar de bovenbouw. Maar scholen kunnen wel uitzonderingen opnemen in hun interne reglementen. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. Het kabinet wil met zones rond kwetsbare natuur de stikstofuitstoot sterk verminderen en boeren vrezen hoge kosten zonder duidelijk verdienmodel. Actiegroep Agractie verwacht volgende week lokale en regionale protestacties. Het kabinet stelt 20 miljard euro beschikbaar voor ondersteuning. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging van met name jonge Indiërs eist onder meer het vertrek van de minister van Onderwijs na problemen rond examens. Die hebben geleid tot meerdere zelfdodingen. Gisteren kwam het al tot botsingen met de politie. Maar de gesprekken tussen de regering en de actievoerders hebben vooralsnog niets opgeleverd. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Volgens het spoorbedrijf zorgen alcoholgebruik en geweld vaak voor onveiligheid op stations. Het verbod moet half oktober overal gaan gelden, maar over de handhaving bestaan nog vragen. Deutsche Bahn rekent daarbij wel op steun van de lokale overheden. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Het college van burgemeester en wethouders in Boekel heeft nieuwe vergoedingen voor stembureauleden vastgesteld. De bedragen verschillen van 60 tot 250 euro per volledige zitting. Een voorzitter van een stembureau krijgt 250 euro, een lid krijgt 200 euro en een teller krijgt 60 euro. Is iemand niet de hele zitting aanwezig, dan wordt de vergoeding aangepast op basis van de gewerkte uren. Deze nieuwe regeling heet Nadere regeling vergoedingen verkiezingen gemeente Boekel 2026 en treedt in op de dag na bekendmaking. Op dinsdagochtend 21 juli gebeurde er rond 10 voor 9 een ongeluk op de N279 tussen Beekendonk en Veghel. Dit ongeluk gebeurde met 3 personenauto's. Een bestuurster bleek op de verkeerde weghelft te zijn gekomen nadat ze in slaap was gevallen. En daarbij raakte ze een tegemoetkomende auto die daarna begon te tollen en vervolgens een derde auto raakte. 2 personen raakten bij het ongeluk gewond. De weg was enige tijd volledig afgesloten voor alle verkeer. Op maandag 20 juli ging het Russisch stel Sergej en André uit Gemer trouwen. Via Facebook zochten ze getuigen voor hun huwelijk. Olga, een Russische vriendin die de twee in het AZC hebben leren kennen, kwam keurig opdagen. Maar om 9 uur kwam de tweede getuige, een collega, niet opdagen. Zonder 2 getuigen kan het huwelijk niet doorgaan. Maar de trouwambtenaar schakelde snel. Bode John werd last minute opgeroepen als getuige en na een aangepaste akte kon de bruiloft alsnog met enige vertraging doorgaan. Op zondag 9 augustus is op de Mutshoek in Boekel weer de ouderwetse Boekelse Oostdag. Dit evenement viert de rijke agrarische historie van de regio. De organisatie belooft dat het weer een dag vol traditie wordt, met demonstraties van oude ambachten, streekproducten en natuurlijk volop gezelligheid voor jong en oud. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: OSR 920.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
2: Petro Leenders.

0: Imitation of Life. R.E.M. op de radio. Welkom allemaal bij het laatste gedeelte hier op OSN 920 vanavond. Mooie dag vandaag, hè? Ongelooflijk. Luke Graham is hier, Midnight Blue.
1: Ain't got no regrets. I ain't losing track of which way I'm going.

Lou Rawls met die hele mooie donkerbruine stem van hem. Ja, hij is bijna zwart. Lady Love zong hij voor ons deze keer op Overzicht. En Lou Gramm uiteraard en hier is Simon & Garfunkel, de prachtige, de bokser.

Nederlands bandje, ja. Down in the Silver Mine, een van die hits die ze hadden destijds. Isabella A, die was er ook bij. Shame, shame, shame. En Marty Wilde, ja inderdaad, de vader van. Hier is Abergavenny.

Radio uit die tijd. Ja, don't push it, don't force it. Is nooit goed als je dat doet natuurlijk. Ja, Mika hoorde je ook. Relax, take it easy. Heel belangrijk. En hier zijn de Connells. Ja, we gaan een tijdje terug. 74, 75. En straks Crosby, Stills, Nash en Young.

Ja, Yellow, The Race hadden ze en deze I Love You hier op Overzeer. En Crosby, Stills, Nash en Young, die hoorde je ook. Our House sprongen ze en hier zijn de Sparks. This town ain't big enough for both of us.

Fleetwood Mac. Ja, je komt ook voorbij op de zondagen tijdens de vinylprogramma's hier op OWSN 29. Draaien we er ook wel eens de platen van Fleetwood Mac. Deze keer hoorde je Save Me hier bij ons. Ja, zeker. Straks na 10 uur, voor de nacht begint, wens je er veel plezier mee met Berend. En wat mij betreft, graag tot morgen. Dan ben ik er natuurlijk weer. Eerst Jimmy Bohorn en dan heet Spank. Tot morgen, dag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hantavirus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. Eerder dit jaar zorgde een uitbraak van de Andes-variant van het Hantavirus op het cruiseschip Hondius wereldwijd voor onrust. 3 van de opvarenden zijn overleden. Begin deze maand verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de Hanta-uitbraak op de Hondius als ingedampt. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regels moeten vanaf september gaan gelden voor nieuwe accounts en vanaf volgend jaar voor alle bestaande accounts. De wet is bedoeld om minderjarigen beter te beschermen tegen de risico's van sociale netwerken. Ook wordt het verbod op mobiele telefoons op scholen uitgebreid naar alle middelbare scholieren, dus ook naar de bovenbouw. Maar scholen kunnen wel uitzonderingen opnemen in hun interne reglementen. De Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. Volgens Trump richt de VS zich op alle locaties die Iran gebruikt voor nucleaire activiteiten en kunnen de nieuwe aanvallen nog zwaarder worden. De spanningen tussen beide landen lopen verder op na wederzijdse aanvallen in de regio. Ook buurlanden zoals Jordanië, Kuwait en Bahrein zijn betrokken geraakt bij het conflict door de raketaanvallen van Iran. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Volgens het spoorbedrijf zorgen alcoholgebruik en geweld vaak voor onveiligheid op stations. Het verbod moet half oktober overal gaan gelden, maar over de handhaving bestaan nog vragen. Deutsche Bahn rekent daarbij wel op steun van de lokale overheden. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op zondag 9 augustus is op de Mutshoek in Boekel weer de ouderwetse Boekelse Oostdag. Dit evenement viert de rijke agrarische historie van de regio. De organisatie belooft dat het weer een dag vol traditie wordt, met demonstraties van oude ambachten, streekproducten en natuurlijk volop gezelligheid voor jong en oud. Op dinsdagochtend 21 juli gebeurde er rond 10 voor 9 een ongeluk op de N279 tussen Beekendonk en Veghel. Dit ongeluk gebeurde met 3 personenauto's. Een bestuurster bleek op de verkeerde weghelft te zijn gekomen nadat ze in slaap was gevallen. En daarbij raakte ze een tegemoetkomende auto die daarna begon te tollen en vervolgens een derde auto raakte. 2 personen raakten bij het ongeluk gewond. De weg was enige tijd volledig afgesloten voor alle verkeer. Zorgboog Kraamzorg opent in augustus en september een tijdelijk kraamcentrum op het terrein van het Elkeliek ziekenhuis in Helmond. Deze voorziening speelt in op de uitzonderlijk grote vraag naar kraamzorg in de regio en zorgt ervoor dat passende zorg beschikbaar blijft voor zoveel mogelijk gezinnen. In het kraamcentrum kunnen 4 moeders met hun baby maximaal 4 dagen verblijven. En ook de partner of een andere naaste kan tijdens dat verblijf aanwezig zijn en overnachten. De eigen eerstelijnsverloskundige blijft verantwoordelijk voor de medische begeleiding. Het kraamcentrum is dus geopend in augustus en september 2026. Het college van burgemeester en wethouders in Boekel heeft nieuwe vergoedingen voor stembureauleden vastgesteld. De bedragen verschillen van 60 tot 250 euro per volledige zitting. Een voorzitter van een stembureau krijgt 250 euro, een lid krijgt 200 euro en een teller krijgt 60 euro. Is iemand niet de hele zitting aanwezig, dan wordt de vergoeding aangepast op basis van de gewerkte uren. Deze nieuwe regeling heet Nadere regeling vergoedingen verkiezingen gemeente Boekel 2026 en treedt in op de dag na bekendmaking. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: OSR 920 regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.
4: Joe, I've been married a long time ago. Where did you come from? Where-

muziek van de Pretenders en Don't Get Me Wrong en Cotton Eye Joe van Rednecks. De eerste op deze dinsdagavond in Voor de Nacht begint. Peter, bedankt voor de radioshow. Hij is er natuurlijk morgen weer tussen 9 en 10 uur.

van de jaren 60 met Mamas en Papas. I Saw Her Again. Tijd voor de eerste albumtrack. Amerikaanse muziek zijn de albumtracks allemaal een beetje. Zo ook deze. Wie is deze dan? $5 Shake. Hier is Big Heart van het gelijknamige album van 2 jaar geleden.

0: Met Hart, I'm the One, live uit Paradiso. Toen was een keertje in Nederland, in een klein zaaltje. En dat doet deze dame soms ook. Goed, tijd voor het werk van een album van de week. Trampled on Her Feet. Is nummer Badlands, gelijknamig album uit 2013.
1: Album van de week.

Weekend. Ik moet elke keer naar die naam kijken. Weekend, Weekend met K-E-N-D. Maar dit is K-N-D. Ja, dat is zo heet. Bandje helemaal. Kan ik ook niks aan doen. We gaan naar de Quarry Boys. Shotgun Way. Terug te vinden op het album Twisted Love uit 2016.

Rick James scoorde een paar hits achter elkaar. En Glow was er één van. Ach ja, de liedjes hebben er zoveel. Alle stijlen. Bijvoorbeeld ook deze. Steve Miller.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hanta-virus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. Eerder dit jaar zorgde een uitbraak van de Andes-variant van het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius wereldwijd voor onrust. 3 van de opvarenden zijn overleden. Begin deze maand verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de Hanta-uitbraak op de Hondius als ingedampt. En de Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. Volgens Trump richt de VS zich op alle locaties die Iran gebruikt voor nucleaire activiteiten en kunnen de nieuwe aanvallen nog zwaarder worden. De spanningen tussen beide landen lopen verder op na wederzijdse aanvallen in de regio. Ook buurlanden zoals Jordanië, Kuwait en Bahrein zijn betrokken geraakt bij het conflict door de raketaanvallen van Iran. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op maandag 20 juli ging het Russenstel Sergej en André uit Gemer trouwen. Via Facebook zocht ze getuigen voor een huwelijk. Olga, een Russische vriendin die de twee in het AZC hebben leren kennen, kwam keurig opdagen. Maar om 9 uur kwam de tweede getuige, een collega, niet opdagen. Zonder 2 getuigen kan het huwelijk niet doorgaan. Maar de trouwambtenaar schakelde snel. Bodejon werd last minute opgeroepen als getuige en na een aangepaste akte kon de bruiloft alsnog met enige vertraging doorgaan. Het college van burgemeester en wethouders in Boekel heeft nieuwe vergoedingen voor stembureauleden vastgesteld. De bedragen verschillen van 60 tot 250 euro per volledige zitting. Een voorzitter van een stembureau krijgt 250 euro, een lid krijgt 200 euro en een teller krijgt 60 euro. Is iemand niet de hele zitting aanwezig, dan wordt de vergoeding aangepast op basis van de gewerkte uren. Deze nieuwe regeling heet Nadere regeling vergoedingen verkiezingen gemeente Boekel 2026 en treedt in op de dag na bekendmaking. Op zondag 9 augustus is op de Mutshoek in Boekel weer de ouderwetse Boekelse Oostdag. Dit evenement viert de rijke agrarische historie van de regio. De organisatie belooft dat het weer een dag vol traditie wordt met demonstraties van oude ambachten, streekproducten en natuurlijk volop gezelligheid voor jong en oud. Op dinsdagochtend 21 juli gebeurde er rond 9:10 een ongeluk op de N279 tussen Beek en Donk en Veghel. Dit ongeluk gebeurde met 3 personenauto's. Een bestuurster bleek op de verkeerde weghelft te zijn gekomen nadat ze in slaap was gevallen. En daarbij raakte ze een tegemoetkomende auto die daarna begon te tollen en vervolgens een derde auto raakte. 2 personen raakten bij het ongeluk gewond. De weg was enige tijd volledig afgesloten voor alle verkeer. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

dame, die kennen we uit Crush Up, maar solo deed ze ook haar ding. Jacqueline Govaert. Overrated. En we hadden ook nog Michael Nesmith met Silver Moon. En zo zaten we ineens in deel 2 van Voor de Nacht Begint.

Herwarmeld, Tangle It Up. Een werkje van, dat is toch alweer een paar jaar geleden. Eens even kijken. Mark Knopfler. Hebben we een track van een album Tracker. Tracker Deluxe, het album uit 2015. Hier is River Towns.

Zo lief gezongen, hè? Emilia and the Big Big World. Tom Jones deed zijn ding ook even. Het verhaal van Delilah. Wederom een albumtrack in de show. En dat wil dan zeggen dat we weer eens even kijken of we iets kunnen draaien van Ted Robinson. Have you heard from my baby? Zo is het nummer. Let's go around. Zo heet het album. Uit 1998.

Love and Walk Away van de Shirts. Ik zei het aan het begin van de week al, de albumtracks zijn een beetje allemaal, laten we zeggen, een beetje Americana. Zo ook deze dame, Norah Jones, niet zomaar iemand. Don't Miss You At All is de titel van het werkje op het album Feels Like Home uit 2004.

Lionel Richie, Do It To Me. We staan voor de deur om die open te doen en het pand te verlaten, want de show is bijna voorbij. We hebben nog in ieder geval Nona, What A Way To Die. En dan zeg ik bedankt voor het luisteren. Lekker slapen straks en tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Afgelopen avond is er in Nijmegen een schietincident geweest, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïnse president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op zondag 9 augustus is op de Mutshoek in Boekel weer de ouderwetse Boekelse Oostdag. Dit evenement viert de rijke agrarische historie van de regio. De organisatie belooft dat het weer een dag vol traditie wordt, met demonstraties van oude ambachten, streekproducten en natuurlijk volop gezelligheid voor jong en oud. Op dinsdagochtend 21 juli gebeurde er rond 10 voor 9 een ongeluk op de N279 tussen Beekendonk en Veghel. Dit ongeluk gebeurde met 3 personenauto's. Een bestuurster bleek op de verkeerde weghelft te zijn gekomen nadat ze in slaap was gevallen. En daarbij raakte ze een tegemoetkomende auto die daarna begon te tollen en vervolgens een derde auto raakte. 2 personen raakten bij het ongeluk gewond. De weg was enige tijd volledig afgesloten voor alle verkeer. Zorgborg Kraamzorg opent in augustus en september een tijdelijk kraamcentrum op het terrein van het Elkeliek ziekenhuis in Helmond. Deze voorziening speelt in op de uitzonderlijk grote vraag naar kraamzorg in de regio en zorgt ervoor dat passende zorg beschikbaar blijft voor zoveel mogelijk gezinnen. In het kraamcentrum kunnen 4 moeders met hun baby maximaal 4 dagen verblijven. En ook de partner of een andere naaste kan tijdens dat verblijf aanwezig zijn en overnachten. De eigen eerstelijnsverloskundige blijft verantwoordelijk voor de medische begeleiding. Het kraamcentrum is dus geopend in augustus en september 2026. Op maandag 20 juli ging het Russisch stel Sergej en André uit Gemer trouwen. Via Facebook zocht ze getuigen voor een huwelijk. Olga, een Russische vriendin die de twee in het AZC hebben leren kennen, kwam keurig opdagen. Maar om 9 uur kwam de tweede getuige, een collega, niet opdagen. Zonder 2 getuigen kan het huwelijk niet doorgaan. Maar de trouwambtenaar schakelde snel. Bodejon werd last minute opgeroepen als getuige en na een aangepaste akte kon de bruiloft alsnog met enige vertraging doorgaan. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zonder jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen, geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen, tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op maandag 20 juli ging het Russenstel Sergej en André uit Gemer trouwen. Via Facebook zocht ze getuigen voor een huwelijk. Olga, een Russische vriendin die de twee in het AZC hebben leren kennen, kwam keurig opdagen. Maar om 9 uur kwam de tweede getuige, een collega, niet opdagen. Zonder twee getuigen kan het huwelijk niet doorgaan. Maar de trouwambtenaar schakelde snel. Bodejon werd last minute opgeroepen als getuige en na een aangepaste akte kon de bruiloft alsnog met enige vertraging doorgaan. Op dinsdagochtend 21 juli gebeurde er rond 10 voor 9 een ongeluk op de N279 tussen Beekendonk en Veghel. Dit ongeluk gebeurde met 3 personenauto's. Een bestuurster bleek op de verkeerde weghelft te zijn gekomen nadat ze in slaap was gevallen. En daarbij raakte ze een tegemoetkomende auto die daarna begon te tollen en vervolgens een derde auto raakte. 2 personen raakten bij het ongeluk gewond. De weg was enige tijd volledig afgesloten voor alle verkeer. Op zondag 9 augustus is op de Mutshoek in Boekel weer de ouderwetse Boekelse Oostdag. Dit evenement viert de rijke agrarische historie van de regio. De organisatie belooft dat het weer een dag vol traditie wordt met demonstraties van oude ambachten, streekproducten en natuurlijk volop gezelligheid voor jong en oud. Het college van burgemeester en wethouders in Boekel heeft nieuwe vergoedingen voor stembureauleden vastgesteld. De bedragen verschillen van 60 tot 250 euro per volledige zitting. Een voorzitter van een stembureau krijgt 250 euro, een lid krijgt 200 euro en een teller krijgt 60 euro. Is iemand niet de hele zitting aanwezig, dan wordt de vergoeding aangepast op basis van de gewerkte uren. Deze nieuwe regeling heet Nadere regeling vergoedingen verkiezingen gemeente Boekel 2026 en treedt in op de dag na bekendmaking. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelhand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Hubertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. Op dinsdagochtend 21 juli gebeurde er rond 10 voor 9 een ongeluk op de N279 tussen Beekendonk en Veghel. Dit ongeluk gebeurde met 3 personenauto's. Een bestuurster bleek op de verkeerde weghelft te zijn gekomen nadat ze in slaap was gevallen. En daarbij raakte ze een tegemoetkomende auto die daarna begon te tollen en vervolgens een derde auto raakte. 2 personen raakten bij het ongeluk gewond. De weg was enige tijd volledig afgesloten voor alle verkeer. Het college van burgemeester en wethouders in Boekel heeft nieuwe vergoedingen voor stembureauleden vastgesteld. De bedragen verschillen van 60 tot 250 euro per volledige zitting. Een voorzitter van een stembureau